0: Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement. En Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
1: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. Maar we bleven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben. Ja.
0: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joop Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden. Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. En Trump beweert dus dat dat aantal nog sterk zal verminderen. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. Max Verstappen mag vertrekken als tweede. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful.

0: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
1: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT-nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn, zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder al ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. De hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken van een schuur beschadigd. Door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
4: VRT Radio BNE Live. In your love, God.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu wordt het dus ook effectief een beslissing. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op elkaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd vanwege droneaanvallen. En ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. En de hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: ben nu vrij. Als dat zo is, heb ik een vraag. Doe dan eens een keer met mij.
1: Oni, hou jij mijn tasje even vast, want die gozer wil me...
2: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: In de stad Bourges, centraal in Frankrijk, zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave- en techno-party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen die kunnen ontploffen. Bourges is niet toevallig uitgekozen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken Núñez. De organisatoren protesteren tegen het beleid van de Franse overheid om zulke illegale raves te verbieden. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw allebei drone-aanvallen uitgevoerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd na drone-aanvallen. Ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten allemaal in het slot. Sint-Truiden kwam voor, Union maakte nog gelijk, maar daarna scoorde Sint-Truiden nog een strafschop. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
2: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT.

0: auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
4: Ik wil je.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BNE Meezingers 500.
3: Vanaf maandag de hele week
4: Radio BNE.
3: Op Radio BNE.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: Mm.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. Het internationale containertransportbedrijf MSC start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit zouden treinen de lading dan over land naar de Perzische Golf rijden. Via kleinere schepen moet alles dan in de Golfstaten geraken. Een hele omweg, maar wel nodig, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
2: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. Een strafschop in minuut 100 leverde Sint-Truiden in extremis de overwinning op. En dat was een zware domper, zegt Union-trainer David Hubert.
3: Je geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europlayoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Goedemorgen, de eerste zondag van mei is de internationale dag van de lach. Nog te vroeg, dan masseren we je ochtendhumeur met goede muziek.
4: Radio BNE, klaar wakker weekend.
6: Herbert Verhaag.

Isabelle A. meende wat ze zei in 94. Ik laat je nooit meer gaan. Ja, ze is altijd gebleven in onze speellijsten. 94, lijkt lang geleden, maar haar eerste single is nog veel ouder. De Trojka verscheen al in 87 en nu is het uitkijken naar nieuw werk van haar. Natuurlijk zijn de jaren 60 er ook weer bij vandaag op Radio BNE. 1, 2, 3 van Len Barry. 1, 2, 3.

0: alleen zingen voor de kinderen van mijn kinderen. Ook voor hen wil ik er zijn. Dus geef me nog wat tijd.
1: Vanavond kan je Jean Thomas in Staden aan het werk zien met in zijn gitaarkoffer best wel wat meezingers. Voor haar, kom wat dichterbij, stem die ook maar in de Radio BNE Meezingers 500. Dat kan nog tot 9 uur van morgen op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Wie meestemt maakt kans op een prachtige DAB+ radio.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
7: Radio Bene.

0: Het is bijna moederdag bij Issy Paris XL. Shop nu Lancôme La Vie Belle 100 ml voor maar 100 euro. Issy Paris XL. Love to see you
1: shine. VRT Radio BNE Live.

De Starlings, ofwel Cato en Tom Dice, die laatste zal zijn songfestivaldeelname weer herbeleven. Hè. We zijn mei. In 2010 maakte hij een mooie beurt in Oslo. Tom stootte daardoor naar de finale. En achteraf bleek dat hij zijn halve finale met glans had gewonnen.

0: auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio Bene Meezingers 500.
0: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
4: Ik wil je.
3: Luister en zing mee.
0: Radio Bene Meezingers 500.
3: Vanaf maandag de hele week
4: Radio Bene.
3: Op Radio Bene.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
8: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
7: VDK Bank.
9: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Jaren 60 muziek van Petula Clark. Is dat helemaal jouw ding? Dan heb ik goed nieuws, hè? Want tussen 4 en 6 staan alleen maar evergreens uit 1967 klaar. Verwacht je dan maar aan tophits van Tom Jones, Cliff Richard, Marva en Zwarte Lola.

0: Slim naar Antwerpen presenteert De Wegwijzer. Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
1: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, takodoki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump gaat het Iraanse vredesvoorstel bestuderen. De onweersbuien hebben vooral in de provincie Antwerpen problemen veroorzaakt. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran en staakt het vuren af. En in die tijd is er bijna niet onderhandeld over vrede. Maar Iran heeft dus een nieuw plan opgesteld. Veerle de Vos, hoe reageert Trump daarop?
1: Wel, het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
0: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de aanpak van de oorlog tegen Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Nu zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
3: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
0: Het eerste schip zou volgende zondag vertrekken. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: De regen van gisteren en vandaag zal niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
5: De neerslag die is gevallen is eigenlijk zeer beperkt, hè? In het westen van Vlaanderen een tiental liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Daardoor kan Union straks zijn leidersplaats kwijt zijn. Een verslag van Peter van den Bent.
6: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe leider.
0: In de Europlay-offs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. In Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen hebben dat concert bijgewoond. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal gigantische concerten gehouden. Vorig jaar trok Lady Gaga meer dan 2 miljoen mensen. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Een mooie zondag.

één van de bekendste groepen uit Nederland, The Cats. Misschien heb jij er ook nog een LP van liggen of zo. Mag je altijd vertellen, hè, in een berichtje via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Ik hoor je denken van, goh, van waar kennen we dat liedje van Diana Ross toch? Wel, als die vraag je bezig hield, ik moest het ook opzoeken. De Nederlandse tv-presentator Henny Huisman sloot met dat liedje zijn legendarische playbackshows af. En in 85 bracht hij het zelf uit op single voor het goede doel. En nu twee hartsvriendinnen, Lisa Lewis en Jackie Lafont.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht,

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

sprakeloos. Ja, Prinsma met de vluchtje Céline Dion. Van haar nieuwe single was ik sprakeloos. Zo mooi. Dansant is de titel. En de bijhorende videoclip toont alleen maar dansende koppels. Veel liefde in de lichtstad Parijs. Mooi.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, takodoki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Huey Lewis en de News. Als je nog niet hebt gestemd voor de Radio BNE Meezingers 500, doe het nog snel, want om 9 uur sluit de stembus. Doe van Peter Maffay, Sweet Caroline van Neil Diamond, Mooi het leven is mooi van Tura. Allee kom, ga voor jouw favorieten op het Radio BNE kanaal van VRT Max en maak op die manier kans op een fonkelnieuwe DAB+ radio.

op het podium, Kleijmans en Van Geel. Het amusement zeggen wij wel eens als we iemand uitzwaaien. En dat doe ik nu ook. Het amusement, zeker op de Internationale Dag van de Lach. Graag tot morgenochtend, 6 uur, voor een nieuwe Klaarwakker.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be. Om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. De Amerikaanse president Trump verwacht niet veel van het nieuwe Iraanse vredesvoorstel. In Middelkerken zijn bij een achtervolging op een bestelwagen met transmigranten 8 gewonden gevallen. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran een staakt het vuren af, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Iran heeft deze week dan een nieuw plan opgesteld, maar Trump lijkt het al meteen af te wimpelen, zegt Veerle de Vos.
1: Het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
0: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Hij is erg kritisch voor de aanpak van de oorlog in Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Op dit moment zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
3: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
0: Aan de kust heeft de politie voor de tweede nacht op rij tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. In Middelkerken is een bestelwagen met transmigranten gecrashed en enkele inzittenden zijn daarbij zwaar gewond geraakt, zegt gouverneur Karel de Caluwe.
4: Bij een controle is een kabinet met transmigrant gecrashed op de Koninklijke Baan, Middelkerken. 8 slachtoffers, waarvan 2 zwaar gewond, waarvan 1 in kritieke toestand, hoor ik. En die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen in Oostende en Veurne. Er zijn dan ook nog 9 transmigranten opgepakt in de duinen rond Middelkerken. En er is ook materiaal aangetroffen geweest in Blankenbergen, waar men ook een poging zou doen om op zee te gaan.
0: De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en in Putten. En in Brecht is een schuur ingestort, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
5: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Ondanks die regen van gisteren en vandaag zal dat nog lang niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
6: De neerslag die is gevallen is eigenlijk zeer beperkt. Hè. In het westen van Vlaanderen een tiental liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. En in extremis won Sint-Truiden met een penalty-doelpunt. Het was een wedstrijd met veel discussies en opstootjes. Spijtig vond de trainer van Sint-Truiden Wouter Franke, maar voor Union-trainer David Hubert was dat begrijpelijk.
7: Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
8: Het is gewoon jammer. Wij zijn altijd heel fair geweest. Bijvoorbeeld de vorige wedstrijd als we op hun gespeeld hebben, naar hun toe. Als dat andersom niet kan, als er eens een wedstrijd verloren is, dan heb ik daar wel heel veel vraagtekens mee.
0: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europe Playoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: laatste, die was van mij, hè.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet zijn jarig.
4: Al onze winkels zijn nu zondag open.
5: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
4: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Middelkerke is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen achtervolgde waarin transmigranten bleken te zitten. De bestelwagen is gecrashed en 8 mensen raakten gewond, zegt de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker.
1: Die wordt onderschept door onze motoragent, maar de bus rijdt door. En hij rijdt in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motar rijdt voor om de mensen te waarschuwen dat er spookrijder is. Hij wordt voorbijgestoken door dit busje dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende. En 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
0: Transmigranten die opgepakt worden, worden meestal snel weer vrijgelaten. De Dekker pleit ervoor om ze te kunnen vasthouden tot ze teruggestuurd kunnen worden. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. De gebieden liggen buiten de veiligheidszone die Israël zelf heeft ingesteld en waar de inwoners al gevlucht zijn. Israël rukt alsmaar verder op, zegt correspondente Desi Moore.
2: Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd en daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En ook zijn er de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
0: Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Dat zegt de Russische gouverneur. In de haven is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Rusland zegt dat het 60 Oekraïnse drones uit de lucht heeft gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn ook 2 Russische olietankers geraakt aan de ingang van de Zwarte Zee. Dat waren schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Dat wordt het 25e album van de Engelse rockgroep. Er waren al een tijd geruchten en de groepsleden gaven al verschillende hints dat er iets te gebeuren stond. Frontman Mick Jagger zal bijna 83 jaar zijn als het nieuwe album deze zomer uitkomt. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De zoete inval. Radio
1: BNN. Luc Appermond.
2: Dank u wel en van harte welkom. Vandaag is de zoete inval te gast bij VZW Pop Allure in Nazareth de Pinte. En ik zie voor mij een enthousiast publiek, dus ik ga ze meteen horen wanneer ik mijn drie panelleden voorstel. Jan Verheijen, Lies en Jonathan Medaar. Ja, Jonathan, jij was een van de gasten in het populaire televisieprogramma De Rugzak.
3: Ja.
2: Heb je daar leuke herinneringen aan?
3: Ik heb daar superleuke herinneringen aan. Ik vond dat keileuk. Zeker ook omdat het een programma was dat volledig uit mijn comfortzone eigenlijk was. En was dan zo een berg beklimmen en dan, ja, dan zeiden ze Peru. Ik dacht dat dat warm was. Bleek dat daar op een gletsjer van min 20 te zijn.
2: Was je daarop gekleed?
3: Ja, ik was er wel op gekleed, maar ik dacht dat het daar warm ging zijn. Dus ik zei ja. En toen zeiden ze van het gaat daar heel koud zijn. Ik dacht, oh help. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn dood ondertekend. Maar ik zit hier nog.
2: Lies, hebben ze jou daarvoor gevraagd?
4: Nee, en ik weet ook niet. Ik ben niet zo heel avontuurlijk. Ik heb ook echt gigantische hoogtevrees, claustrofobie. Wat is het allemaal? Dus volgens mij is dat voor mij echt een wandelende angstaanval. Zo. Moeilijk.
2: Jan, is dat iets voor jou van die overlevingsprogramma's?
5: Oh, ik zit zo graag in mijn comfortzone. En ik zou daar... Ik denk wel dat het interessante televisie zou opleveren als ik zou meedoen, maar dan, ik zou dan the man you love to hate worden. Zo op die boot over de oceaan, dat er nou na, ik schat, 2 à 3 dagen complotten zouden gesmeed worden om mij 's nachts overboord te gooien. Die sfeer. Dus ik denk niet dat ik dat moet doen.
2: We houden het bij vraag en antwoord.
5: Dank u.
2: In de zoete inval.
5: Dank u.

0: Drie stoelen, drie aanwezigen, Jan Verheijen, Lies en Jonathan Medaar. Een vraag van Tina Maas uit Harelbeke. Ik heb iets voor jullie. Meteen in het begin van het programma krijgen jullie elk een cadeautje.
1: Een bad eentje.
2: Dat vind ik leuk.
1: Oh, een bad. En mogen we dat houden?
0: Dat blauwe bad eentje mag je houden.
3: Weet je dat daar kevelschimmel
1: in? Moet zo jaloers niet kijken. Je hebt allemaal een mok gekregen met luxe en een kop erop.
0: Tina wil niet alleen jullie dat bad eentje geven. Ze heeft er ook een vraag over. Er is in Kortrijk een eetcafé. En daar staat op de bar een volledige bokaal gevuld met van die blauwe eentjes. Waarvoor dienen die?
2: Als fooi. Misschien is die persoon fan van bad eenden in plaats van geld.
0: Nee, want het is voor de gasten bedoeld. Ah. Dus je komt binnen, daar staat een volledige bokaal gevuld met van die blauwe bad eentjes.
2: Het is een restaurant in een zwembad. Dus je zit daar niet aan tafel,
0: Het is gewoon een eetcafé in Kortrijk.
1: Maar als je dat eentje omhoog steekt, dat is van... Wij hebben aandacht nodig, wij willen de ober aan de tafel.
3: Van één pintje, eentje, alstublieft. Nee.
2: Of blauw voor drinken en voor het rood voor eten.
0: Het zijn allemaal blauwe. Ah.
1: Het is een liberaal café.
3: Ah. Ja. Heeft het te maken...
0: Het is anders.
3: Heeft het te maken met zo dat je single bent of vrijgezel en dat de mensen dan weten aan je tafel... Ah, daar kan ik misschien een stoeltje bij zetten.
0: Het is niet dat maar, Jonathan. Het gaat in de goede richting.
3: Ja.
0: Denk daar even verder over na.
1: Het is wel een goed idee.
3: Ik ben gay.
0: Oh, wat erg.
3: Nee, maar is dat daar mee te maken? Misschien van dat je de seksualiteit op tafel gooit.
2: Ja.
0: Nee, laat maar liggen.
3: Nee?
0: Nee.
1: Wacht, hè, want nu zit... Dus het heeft wel degelijk iets te maken...
0: Je pakt met... uit die bokaal.
1: Ja?
0: Zo'n blauw bad eentje. En je zet dat op je tafel. En dat betekent...
2: Ik zit in mijn eentje, er komt niemand niet meer bij. Dus ik zit hier alleen. Dus er mag altijd een persoon gewoon bij voor de gezelschap komen.
0: Goed gedaan, Dolie. Wie alleen iets gaat eten of drinken in Petit Paris... die kan aan de bar zo'n bad eentje nemen. En dan weten de andere mensen... die persoon is alleen en staat open voor een babbel... Alleen. Met één of meerdere andere personen.
1: Ik ben Goeie in mijn eentje, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, je moet er maar opkomen.
2: Maar straks loop je nog een blauwtje. Dat kan ook, hè.
3: Misschien toch een andere optie. Opteren voor een andere kleur.
2: Kleur, ja.
0: Jan, ga je wel eens alleen op restaurant? Kun jij dat?
1: Ik denk dat ik dat nu wel zou kunnen, maar ik denk niet dat ik dat al gedaan heb eigenlijk.
0: Ook niet in het buitenland?
1: Misschien heb ik dat dan toch wel al gedaan. Dan neem ik een boek mee of zoiets. Of je zit op je gsm of zo. Dat hoeft niet lang. Nee, dat is eigenlijk wel. Tuurlijk kun je dat doen.
0: En Bart, je zou liever 3 dagen verhongeren dan alleen ergens binnen te gaan. Ja. Ik heb daar geen probleem mee. Ik kan dat best doen. Ik heb geen probleem in binnen- of buitenland. Alleen aan een tafel te zitten. En zoals je zegt, je hebt dan een boek bij of zo. Ja. En jij, Jonathan?
3: Ja, normaliter ga ik altijd wel met 2. Of toch minstens met 2 op restaurant. Maar ik heb ook voor werk dat ik hier in Polen moest zijn. En dat is dan ook echt wel tof dat de rekening dan ook echt gehalveerd is. Dus dat je maar voor 1 iemand moet betalen.
0: De praktische kant van de zaak. Hè?
3: Ja, en dan heb je echt je buikje vol. Je moet niet sharen met zo'n stom concept. Je vreet gewoon alles zelf op. En de rekening is gedeeld door 2. Het was bijna gratis.
0: In Polen kan ik me dat voorstellen.
3: Ja, dan kostte daar geen drol.
0: Nee. Ja, gelukkig. Lies.
2: Ik zou dat ook wel kunnen. Ik heb dat vroeger ook in mijn studententijd, als ik nog studeerde en ik had weer geen zin om te koken en takeaway bestond nog niet, want ik had nog geen smartphone. Dan ging ik ook wel eens een keer echt op restaurant naar zitten. Maar ik weet wel dat dat nog altijd een raar gegeven leek te zijn, omdat ze echt kwamen vragen van, mag dit zeker weg, het bestek van de andere kant? Ik zeg, ja, er komt niemand meer. En of als er mensen binnenkwamen, dat dachten, alleen, nu zit dat meisje daar alleen. Dus dat blijft zo wel iets dat mensen vreemd vinden of zo. Ja.
0: Goed idee van die blauwe eentjes.
2: Ja, helemaal top. Ja.

0: auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BNE Meezingers 500.
3: Vanaf morgen de hele week
4: Radio BNE.
3: Op Radio BNE.

0: Ik mag de vragen stellen en Jan Verheijen, Lies en Jonathan Middaar zoeken de antwoorden. Een vraag van Lena de Wachter uit Werchter. Rond deze tijd vindt in Tokio jaarlijks de Naki Sumo-wedstrijd plaats. Wat is dat voor een wedstrijd?
1: Wat ik nu voor mij zie, zijn zo typische zwaardere mensen met zo'n dingen zo tussen de benen.
2: Sumo-worstelen.
3: En sumo in hun naki.
1: Zijn in hun naki.
2: Naki Sumo?
3: Ja, zonder die broek.
2: Heeft het, kom, laten we een beetje het terrein afbakenen. Ja. Heeft het met eten te maken?
0: Nee.
2: Heeft het met religie te maken?
0: Met een traditie. Met een traditie, oude traditie die men in ere wil houden.
1: En is het
0: maar de sumo-worstelaars, die jullie al vernoemd hebben, hebben er uiteraard alles mee te maken.
2: Aha.
1: En ze worstelen ook effectief?
0: Nee.
1: Ah.
3: Nee. De wedstrijd om ter grootste omvang van de buik?
0: Nee. Nee, het zou best kunnen.
2: Is het een soort inwijdingsceremonie voor de nieuwe inschrijvingen in die sumo-scholen? Want dat is vrij exclusief.
0: Nee, maar je aanzet van de zin zou
2: een
0: ik al...
2: Een inwijdingsritueel.
1: Een inwijdingsritueel voor de zomer.
2: Voor sumo-worstelaars, nee.
0: Nee, niet voor hen.
3: Voor het
0: maar zij zijn erbij betrokken.
3: Het einde van het seizoen of zo, dat is even niet op hun... Allee,
0: nee. Nee, nee, het heeft niks met hun sportseizoen te maken.
2: Maar ze zijn er wel bij.
0: Ja, ja. En ze staan in een kring en die hebben iets bij.
2: Die hebben iets bij. Het heeft te maken met school.
3: Een poppeke dat je zo ook... Hoe heet dat?
0: Geen poppeke.
1: En zo voodoo.
0: Geen poppeke en geen voodoo. Maar poppeke, ja, nee, dat hoor ik
3: een
0: niet.
3: Een beertje. Graag. Een
0: knuppelbeer. Nee,
2: nee. Een
3: speelgoedje.
0: Maar het is een tje achteraan.
2: Een icoontje. Een,
0: nee.
3: Een smileytje.
1: Een zegeltje voor zo te klappen op de grond.
3: Een speelgoedje.
2: Nee. Een hondje.
0: Nee.
3: Een kindje.
2: Een kindje.
0: Een kindje. Een kindje. En wat is de bedoeling?
2: Dat ze zo snel ook opeten.
1: Slaan ze dat kind.
0: Ja, ze slaan dat kind.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee. De sumo-worstelaars tijdens het Naki Sumo Festival in Tokio, die hebben elk een baby bij. En de wedstrijd gaat erom dat de worstelaar de baby voor het eerst aan het huilen moet kunnen brengen.
1: Allee.
3: Dus die schudden daar dan mee totdat die kleine
0: mannen... Nee, nee, ze verkleden zich, ze zetten een maskertje op en ze doen allerlei bewegingen. Want het oude, traditionele Japanse gezegde wil... een huilende baby groeit goed op.
1: Ja, en dan...

0: Er is een aanvoering, maar mijn maag was zo dicht. Ik heb nog altijd een litteken van waar ze mijn maag hebben opengemaakt. En ik lag dus, dat was toen nog in de kliniek. Daar had je zo'n wand, een glazen wand. En daar lagen alle babytjes uitgestald. En mijn vader, ik was zijn eerste kind. Mijn vader kwam met zijn vader, mijn grootvader, zo heel trots naar de kliniek om ja, dat kind te laten zien. Dus mijn grootvader vol verwachting naar die eerste rij gezonde, blozende babytjes kijkend. En mijn vader, nee, daar. En mijn grootvader naar die tweede rij, waar zo eigenlijk de blozende appels leggen ze van bovenop de stapel. En wat daaronder zit, is al wat gekneusd. Dus dat was dan die tweede rij. En mijn vader, nee, daar. En helemaal van achter waren er zo drie couveuses met van die babytjes met allemaal slangen aan en zo. En ja, die in het midden. En mijn grootvader draaide zich naar mijn vader en sprak de woorden: wat moet daar van je leven van komen? Mensen, ze heeft gelijk gehad.
1: Mm-hmm. Ja. Je hebt één dochter, was dat een huilbaby?
0: Nee, ook een voorbeeldig kind, net als haar vader.
1: Lies, hoe was dat bij jou? Was jij een huilbaby?
2: Nee, ik gilde blijkbaar wel echt heel hard.
0: Oh, dat is beter.
2: Ja, dus ik huilde niet, maar ik kon zo hoog gillen dat onze papa daar echt draaiingen van kreeg en daar echt niet goed van werd. Dus daar had ik wel, maar ik was ook vooral, ze hebben mij op een gegeven moment laten nakijken omdat ze dachten dat er mentaal iets mankeerde. Omdat, ik had een lui oog. Dus ik keek scheel. Dat was één. Het is een opvulling.
3: Het wordt nog beter.
1: Hebben ze jou niet teruggestuurd?
2: Het wordt beter. Dus ik had een lui oog. Ik kon heel snel, van kleins af aan, heel vlot spreken. Maar ik wilde te veel zeggen op korte tijd. Waardoor ik gigantisch hard ben beginnen stotteren. Dus scheeloog, stotteren. Ik begin te leren wandelen. Want daar was ik later mee. Maar mijn voetjes staan nog altijd zoals pinguïns. Maar mijn rechtervoetje stond net iets verder uit de haak. Dus ik ga het voordoen. Mijn rechtervoetje stond zo. Waardoor als ik begon te wandelen, ik alleen
1: Charlie Chaplin
2: in cirkeltjes kon wandelen. Dus ik keek scheel, ik stotterde en ik wandelde in cirkeltjes. Maar ze zeiden, ze groeit eruit. Ja. Niet helemaal, maar ja, bon.
0: Eigenlijk wel logisch dat jij in de showbiz bent terechtgekomen.
1: Ja. Jonathan, kun jij daar nog over?
3: Ik was gewoon een dikke baby. Ik woog 4,8 kilo bij mijn geboorte. Dus ik heb dat daar beneden bij mijn mama schoon geruineerd, denk ik. Ja. En voor de rest was ik eigenlijk wel lief, hoor. Ik was altijd een beetje stout. Ik trok de stekkers uit of de stopcontacten. En dan, ja. Maar dat zijn toch die Hollandse genen dat mij 4,8 kilo hebben gemaakt, volgens mij.
0: 4,8 kilo, maar er is zo, ja. Mannen vragen wel eens, mannen onder elkaar, na de bevalling. Van ja, hoe is dat om dan seks te hebben terug met uw vrouw? En zeker als er dan een baby van 4,8 kilo is uitgekomen en er is iemand die antwoordde op die vraag: it's like waving a flag in space.
3: Ik vond dat.
0: Ik zag dat zo voor mij. Maar goed.
1: Ik niet.
0: Nee, ik niet.
2: Waren jij ook groot dan?
3: Ik was groot, ja. 4,8 kilo.
2: Ja, maar ja, hoe groot zijn ze dan? Want als je dan 48 centimeter bent, dan zijn ze wel echt.
3: Dat weet ik niet, maar ik was echt zo aan het Michelin-mannetje.
2: Okay. Ja.
3: Ze miste direct de mascotte, het was Jonathan.
2: Oh. Ja.
0: Maar dat was ook schattig wel op een of andere
3: manier. Ja, ik was super schattig. Ja, echt. Ja. En ik was wel een lief kind.
0: Ja.
3: Ja.
0: 4,8 tot kilo, nu. Zeg.
2: Dat is echt heftig. Ik heb dat goed gemaakt. Ik hoog maar 3x9 of zo, dus erbij. Ja.
3: Ik ben ook de laatste in de familie. Ik denk dat ook een reden had. Alleen het gezin.
1: Ja. En ik zie nog altijd die vlag.

0: Jan Verheijen en Jonathan Minnaar. Zijn jullie ooit in het Nederlandse Bodengraven geweest? Vlakbij Gouda. Ik hoorde jou iets zeggen van Hollandse roots.
1: Ja, mijn mama is van Nederland. En Bodengraven ken ik.
0: Ah, jij kent Bodengraven. Ja. Dan ga jij het antwoord kennen op de volgende vraag.
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is voor cijfers.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Koop een elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangs batterij. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
8: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Mijn drie gasten zijn Jonathan Middaar, Jan Verheijen en Lies. Een vraag van Eddy Vinken uit Pittem. Wat doen ze in de Nederlandse gemeente Bodegraven om smartphonegebruikers beter te beschermen in het verkeer? Je bent er geweest, jij kent het, Bodegraven.
1: Ja, maar die vraag zegt mij niks.
2: Maar je mag toch uw smartphone niet gebruiken in het verkeer?
0: Ja, je loopt toch rond op straat.
2: Als voetganger toch alleen dan, ja. Maar dus ze beschermen de smartphonegebruikers?
0: Eigenlijk wel.
2: Een zwaailicht op hun hoofd?
1: Ah, is er gewoon geen signaal?
0: Jawel, dat is zo'n smartphonebereik. Jawel, zo achter.
2: Dus je bent actief, je bent aan het wandelen, je hebt een smartphone bij en dan is het anders gevaarlijk voor de automobilisten u toch zouden aanrijden en jij hebt die niet in de mot.
0: Je bent heel goed bezig, Lies.
1: Okay,
0: heel
1: dan
0: goed.
1: Ga ik mee op je hoofd focussen.
3: Dus de bescherming is voor de voetgangers en de fietsers, maar niet voor de automobilisten.
0: Nee.
2: Heb je niet zo van die hesjes als je wordt aangereden of gevalt die dan ontploffen en dat je zo... Dik
3: nee.
2: bent.
3: Nee. Heeft het iets met de smartphone zelf te maken?
0: Nee. Ze maken het de gebruikers van de smartphone die rondlopen. Wat zei je?
2: Heeft het met wegmarkeringen te maken?
0: Het wordt warmer.
2: Echt een lijn met de smartphone, een kleurtje waar dat geen auto langskomt. Als je dat gewoon naar beneden volgt, dat je weet, hier zijn geen auto's of fietsers.
1: Iets met reflectoren.
0: Ik moet het helemaal correct hebben. Dus je loopt met je smartphone, dan kijk je altijd...
2: Naar beneden. Dus er is een wegmarkering of een wegreflector.
0: In plaats van de lichten, de verkeerslichten.
2: Dus grondverlichting en grondmarkering en grondverkeersborden voor de smartphone.
1: We zitten juist.
0: Goed geraden door Lies. Naast de klassieke rechtopstaande verkeerslichten staan er ook op de grond verkeersstrips. En die gaan gelijktijdig aan met de gewone rood en groen lichten op de palen.
2: Ik vind het nogal mooi eigenlijk.
0: Leuk gevonden, hè?
3: Ja, en 's nachts moet dat zelfs nog mooi zijn.
2: Ja.
1: Het is wel een beetje zielig, hè?
2: Ja.
0: Maar gebruik jij hem veel, de smartphone?
1: Ja, maar ik kijk wel nog altijd in mijn doppen. Ik bedoel, als het rood is het rood en als het groen is het groen. Dus ik vind het een beetje zielig dat het op de grond moet zitten, dat we het doorhebben, toch?
0: Ja, maar ik zie toch heel veel mensen lopen met hun gezicht helemaal naar de grond gericht.
1: Ja.
0: Omdat ze op die smartphone zitten.
1: Maar het is toch jammer dat we op dat punt zitten, dat er moet komen.
0: Dat
1: toch?
0: Ben ik met je eens.
1: Ja. Als smartphone gebruiker natuurlijk, hè, zeg ik.
0: Ja. Wat vind jij daarvan, Jan?
3: Goh, ik ben wel onder de indruk van de vindingrijkheid van het idee. En safety first. Maar ik hoor ook wat Jonathan zegt. Ik vind het nog wel gevaarlijker, je ziet dat ook, fietsers. Hè? Dus fietsers die met één hand op het stuur en dan met de andere hand hun gsm aan het bekijken zijn. Dat vind ik enger.
2: Dat is illegaal, hè?
3: Ja, goed, maar...
2: Het wordt wel gedaan.
3: Het wordt wel gedaan, hè. Ja.
0: Gebruik jij veel, de smartphone? Heb je hem dagelijks uren? Nee, hoeveel uren zit je erop per dag?
3: Ik ben natuurlijk van een generatie die de smartphone niet vanzelfsprekend vindt. Dus ik heb daarmee moeten leren. Als ik een nieuwe smartphone koop, moet ik aan mijn dochter vragen om die gebruiksklaar
0: te
3: maken. Te installeren. Dus het is terwijl, andere generatie...
0: Maar die twee anderen naast jou, hoeveel uren zit jij erop per dag? Jonathan.
3: Maar dat zijn jobs.
1: Het is ook mijn werk, hè. Dus ik denk dat ik er 5,5 op mijn gsm en misschien nog... Pakt een 3-4 op mijn laptop of zo.
0: Dus fulltime job.
1: Ja, vandaag nu niet, want ik zit bij de zoete inval.
2: Ja.
0: Maar bij jou, Lies?
2: Het is toch bij mij een beetje een ding. Ook ik kan tegenwoordig niet meer zo goed. En ik denk dat meerdere mensen of jeugd dat toch ook wel kan over meespreken. Dat we weinig aandachtspannen nog hebben. Omdat we zo gewoon zijn van het heel snel TikTok scrollen en Instagram scrollen. Als ik in een film kijk... Kan ik niet alleen naar die film kijken. En dan moet ik bijvoorbeeld bij van die spannende scènes ook gewoon met een gsm vastpakken om zo af en toe wat weg te kijken. En ik merk gewoon heel snel als mijn telefoon plat is, hoe vaak dat ik naar die gsm grijp. Om gewoon al eens maar te kijken van, heeft er iemand gestuurd? En dan denk ik, het is echt problematisch.
0: Het schijnt zo erg te zijn. Jan Verheijen heeft mij daarnet een verhaal verteld waar ik van achterover viel. In verband met film.
3: Ja, in verband met... Het is zo dat als je nu iets maakt voor een zender, hè, ook voor streams, als het over fictie, zelfs over fictie, dan moet je er rekening mee houden dat jij het second screen bent. Met andere woorden, dat mensen op hun gsm zitten, op hun laptop en naar dat tweede scherm, letterlijk het tweede scherm kijken.
0: Het filmscherm
3: of wat dan ook. En dat je daar eigenlijk rekening mee moet houden.
0: Als maker.
3: En ik let daar nu op en dat klopt als je naar Netflix, naar een film kijkt, dan is er eigenlijk... Altijd om het half uur of om de drie kwartier is er een scène waarbij, en vaak is dat wel slim gedaan, dat een personage in een soort exposé-scène nog eens uitlegt wat er al gebeurd is. Dat mensen die niet zo aandachtig hebben gekeken, toch nog kunnen volgen. Het principe van het second screen. Ik was daar toch ook even van... Ik vond dat, ja... Want wij zijn natuurlijk als makers... Ook zelfs voor radio, dat is natuurlijk... Dat is inderdaad een medium dat vaak als decor, als klankdecor opstaat. Maar als makers maak je altijd iets met het idee van... Mensen zitten daar met alle aandacht en geconcentreerd naar te kijken. Quot non, hè? Nee, dat is dus niet meer zo.
2: Maar ik moet dat wel gegund hebben, want ik ben daar echt heel mijn eigen bewust van. Waardoor ik hem echt heel bewust ook wegleg. En nu word ik daar lastig van. Mijn vriendin heeft er een handje van weg. En die spreekt niet zo goed Engels. Dus dan moet ik dat altijd vertalen als we een Engelse serie zijn aan het kijken.
1: Je bent dan op tolk en op je gsm, ja, en de film.
2: Maar ik doe niet meer gsm, hè. Hij doet gsm. Ah, ja. Maar dan, ik kan twee dingen tegelijk, want ik versta dat. Ondertussen wat die zeggen. Maar dat is dan langs de andere kant. Dus ik heb zoiets van, kom aan, laten we terug, gelijk vroeger, ons eigen op één ding focussen. Want we zijn allemaal zo overprikkeld en we kunnen niet meer zonder.
4: Herken
2: jij
4: dat, Jonathan? Herken jij dat?
1: Ja, en dan het grappige van alles ook, dat je dan zo een serie aan het kijken zit. En dan heb je een stuk gemist en dan moet je zo'n kwartier teruggaan. En dan de ene heeft wel opgelet en de andere niet. En dan ontstaat er discussie. Van gaan we terug of gaan we niet?
4: Het beste was gewoon alles wegleggen en gewoon aandachtig kijken.
1: Ja, gewoon gekeken hebben inderdaad. Maar ik ben ook wel heel snel afgeleid, hoor.
4: Ja?
1: Ja, ik moest ook een keer op mijn gsm gezeten hebben. En dan een keer... Seppe, die zit dan nog een spelletje te spelen tussendoor. Dat ik denk, is helemaal niet aan het opletten.
4: Ook nog tijdens de film.
1: Die zit te tetrissen. Maar tijdens een serie.
3: Goed, nu heb ik het gehad. Maar sorry, maar echt waar. Het was gezellig, maar ik ben weg. Luc, ik kan daar niet meer aan.
4: Ga mee.
3: Echt.

0: Kan je niet genoeg krijgen van de zoete inval? Dan heb ik goed nieuws, want we gaan nog even door hier op Radio Bene. Graag tot zo meteen.
1: Radio Bene.
2: De zoete inval.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Middelkerk is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen wilde controleren waar transmigranten in zaten. De bestuurder van de bestelwagen vluchtte weg en ging als spookrijdend uit de bocht. De 8 inzittenden raakten gewond en een van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerk, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat ze snel weer vrijgelaten worden als de politie hen oppakt. De Dekker wil dat de politie die mensen langer kan vasthouden.
1: 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Voor de kust van Noord-Frankrijk zijn 2 vrouwen verdronken toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te raken. Er zaten 82 mensen in die boot. De oversteek mislukte en de boot spoelde weer aan op het strand. Daar bleek dat de 2 vrouwen overleden waren. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Het zijn dorpen die buiten de veiligheidszone liggen waar inwoners van Israël al moesten vertrekken voor aanvallen tegen de militie Hezbollah. En zo rukt Israël alsmaar verder op, zegt correspondent Desi Moor.
2: Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En elke dag zijn er dus die nieuwe evacuatieoproepen voor andere dorpen die vaak verder in het noorden liggen. En ook zijn er natuurlijk de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio reist donderdag en vrijdag naar Rome om de plooien glad te strijken met de paus. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. De Amerikaanse president Trump heeft verschillende keren hard uitgehaald naar de paus nadat hij kritiek had geuit op de oorlog tegen Iran. Zelfs de Italiaanse premier Meloni nam daarna afstand van haar bondgenoot Trump. Rubio zal spreken met de nummer 2 van het Vaticaan, Pietro Parolin. Of hij ook een audiëntie krijgt bij de paus, ligt nog niet vast. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Lies, je zit vandaag niet alleen in het panel, maar je bent natuurlijk ook zangeres. En daar gaan we even stiekem misbruik van maken. Binnenkort ga je op tour. Wat wordt het?
1: De show heet Lies Sings Legends. En dat spreekt een beetje voor zich. Dus ik ga daar alle legendarische songs en artiesten terug eren. Zoals Whitney Houston, Celine Dion, Prince, David Bowie, noem ze maar op. Dus ik ga vooral die songs en die artiesten eren. Ik ga ze niet nadoen. Het is geen tribute band, want dat kan ik ook niet. Ik ben niet Whitney Houston of ik ben niet Celine Dion.
2: Het scheelt niet veel.
1: Echt waar.
0: Wat ga je voor ons zingen?
1: Eentje die ik normaal gezien met een Masked Singer in de finale ging brengen. Maar ja, bon, ik heb die niet gehaald. Dus nu is dat zo een beetje mijn redemption song. Dus ik zing vandaag Defying Gravity uit de song Wicked.
0: Een mooie revenge.
1: Ja.
0: Ga naar de zangmicrofoon. Hier is Lies.

0: Ja, wel een unieke stem, hè. En hoe lang duurt zo'n optreden?
1: Anderhalf uurtje gaat het ongeveer duren. Dus het wordt wel echt heel pittig, aangezien dat het zo wel al de legendaarste songs gaan zijn waar die stemmen alles laten horen en zien. Dus ik heb nog wel wat werk voor de boeg. Ja.
0: En je hebt een eigen band?
1: Ja, met vol eigen band. Er gaan ook 4 backing vocals aanwezig zijn. Live.
2: Ik ga de backing vocals zijn. Ja,
1: ja, dat is zo de 5e die we op mute zetten eigenlijk. Ja.
0: Kun jij zingen, Jonathan?
2: Nee, maar ik ben daar wel echt belachelijk jaloers op dat ze dat kan. Dat is insane, echt waar. Ik heb het al, ik heb het ook gezegd hierna.
3: Zeg maar serieus, want 1,5 uur, ja. Dat lijkt mij ook een fysieke prestatie. Is dat iets waar je op moet voorbereiden? Is dat stemtraining?
1: Ja, dat is, qua stemtraining is dat vooral gewoon elke dag goed je stem opwarmen en daar zoveel mogelijk proberen te zingen, zodat dat wel gewoon is. Maar ook vooral fysiek, omdat je ook al doet een klein beetje beweging. Het is zo belangrijk dat je ademsteun hier correct blijft, dat je niet bij een of andere wandeling daar ineens een hele hoop schokken in begint te krijgen. En dat is gewoon ook algemene conditie. Dat is echt, mensen denken, oh, dat klinkt vooral mooi, maar dat is echt werken. Alleen het zingen al, zonder het bewegen.
0: Topsport.
1: Het zingen alleen is echt al
0: topsport.
1: Heel intensief.
0: Ja. Ja. Doe je dat met een pauze?
1: Nee, ja.
3: Zonder
1: zijn, pauzes.
3: Allee,
1: dat denk ik toch. Nee, ik denk niet echt dat ik een pauze ga inlassen. Maar we gaan wel sowieso ook echt in de show soms wat rustiger momenten creëren. Waar dat ik bijvoorbeeld zelfs heel de band afstuur. En het alleen a cappella met de 4 backing vocals ga doen. Dus we gaan echt allemaal verschillende versies van iconische songs brengen. En die in een nieuw jasje steken. Maar vooral ook gezellig luisteren. Maar ik hoop ook echt dat het publiek gaat meezingen. Dat het zo een of andere rare, leuke karaokeavond kan worden met momenten dat je gewoon overal naartoe gezwierd wordt. En het gewoon lekker gezellig is samen. Ja.
0: Een vraag van Dario van der Heijden uit Tongeren. Luister even mee. In the night I hear him talk, the cold story ever told, somewhere far along this road. Ja, Jonathan, je weet wie we daarnet hoorden.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik zei, is dat niet AI-music? Nee.
1: Dat is Kanye West,
0: ja.
1: Niet?
0: Ja. Ja, klopt. Inderdaad, het is de Amerikaanse rapper Kanye West.
1: Hey.
0: En dat is de vraag van Dario. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in Californië, waar hij woonde, minder overlijdens zijn bij cosmetische ingrepen. Hoe heeft hij dat gedaan?
3: Is dat nummer daar iets mee te maken? Nee, toch?
0: Nee.
1: Okay. Door muziek in de operatiekamer te draaien in de plaats van...
0: Nee.
2: Maar heeft het te maken met...
0: Het heeft niks met zijn muziek te maken.
2: Kanye West en Kim Kardashian?
0: Nee, hij was een familieman.
3: Ja.
0: Dus hoe zou hij er kunnen voor gezorgd hebben dat er een nieuwe wet gestemd is? Omdat hij eigen ervaring iets heeft meegemaakt.
1: Intussen bloed van jezelf geven aan uw familie?
0: Nee.
3: Niet omdat hij sneller de familie rond het ziekbed of weet ik veel.
0: De familie heeft ermee te maken, niks met het ziekbed.
1: Sterft minder snel door uw familie. Hij raakt die aan. Heeft het met aanraking?
0: Hij is een echte familieman. Hij heeft zijn vader, hij heeft zijn moeder.
2: Begraven.
0: Nee. Cosmetische ingreep. Wie van de familie zou daar het eerst voor in aanmerking komen?
1: Ja, de vrouwen. Allee, waarschijnlijk de vrouwen die doen dat allemaal makkelijker.
0: Dus?
3: Heeft dat stukken afgestaan van zichzelf?
2: Tanden. Wenkbrauwen.
3: Maar ja.
1: Gewoon gezegd dat ze mooi is zoals ze is, zodat ze geen chirurgische ingreep moet laten doen.
0: Ja, had hij dat maar gedaan.
1: Ja, dat zou slim
0: was niet
1: zijn.
0: Gebeurd wat er gebeurd is. En door die gebeurtenis heeft hij een wet voorgesteld die uiteindelijk is aangenomen.
3: Is het een wet ter bescherming? Dus dat er gezegd wordt van...
1: Deze ingreep kan dodelijk zijn. En dat wordt daarvoor niet gedaan.
3: Ja, dat is op de sigarettenpakjes.
1: Ja.
3: This can be dangerous for your health of zoiets.
0: Ik denk niet dat we er gaan komen.
3: Nee, duidelijk niet.
1: Oh, ik dacht toch, ik zag in uw gezicht een beetje hoop.
2: Ja, geef het hoop, hè.
3: Ja, blijven geloven, hè.
1: Het geluid, ja.
0: Hadden we meer tijd gehad, jullie hadden het waarschijnlijk wel kunnen.
1: Nog een half uur of zo.
2: Demotiverend, vind ik
0: de
2: dat.
0: Mama van Kanye West is geopereerd aan een cosmetische ingreep. En is daar ingebleven. Waarom? Omdat de dokters het nagelaten hadden haar volledig te screenen vooraleer dat de ingreep gebeurde. En hij heeft een wet laten stemmen waarin elke ingreep, ook cosmetisch, de artsen verplicht zijn om eerst een medisch onderzoek te doen vooraleer dat de patiënt mag geopereerd worden. Dat geldt blijkbaar voor alle andere operaties, behalve voor cosmetische. Daar kun je zo binnenstappen en je neus laten corrigeren of weet ik veel. zonder...
1: Terwijl je onder de bloedverdunner zit, maar toch nog altijd...
0: Of veel ernstiger...
3: Wat had die moeder dan? Waarom is ze... Weten we dat? Waarom zij er is ingedrukt?
0: Nee. Ze is aan een hartziekte overleden... omdat ze inderdaad complicaties had na die cosmetische ingreep. En daarom heet die wet Donda West Law.
1: Ja. Dat is alleen in Californië. In België en zo bestaat dat ook niet. Dat kan
0: in 2009, nee, maar dat is heel merkwaardig... dat inderdaad andere staten en ook andere landen... die wet nog niet hebben overroepen. Ik weet niet hoe dat hier zit.
1: Operatie is toch operatie, punt. Dat is toch één.
3: Is het niet zo van als je onder narcose moet... dat er dan een screening is? Je kan niet zomaar onder narcose gebracht worden.
0: Nee, dat denk ik. Ja, nee, daar komt inderdaad een internist bij kijken. Ja. Maar ik denk als jij zegt, ik laat mijn neusje corrigeren of mijn ogen.
1: Is dat mogelijk,
0: onder volledige narcose.
3: Oh, ik ga in ieder geval die BBL niet laten doen. Hè. Mijn goesting is over.
0: Lies, zou jij het ooit overwegen als het nodig is?
1: Ik weet dat ik daar als ik jonger was, wel aan gedacht heb, omdat je dan al die mooie schoonheidsidealen ziet en zo. Maar ik heb dat
3: gelijk als jij geboren waart, kan ik met wel niet voorstellen.
0: Hoe bedoel je?
3: Met mijn scheeloog en uw klompvoetjes en alles. Ja.
1: Nee, maar ik heb daar vroeger wel over nagedacht, omdat dat dan ook onder de vriendinnen is. Ja, zou dat ook niet doen. En je ziet dat dan op Instagram en die heeft dan ineens zo'n schone platte buik, want ik ben niet geboren, ook niet met een platte buik, nooit van mijn leven gehad. Maar dan denk ik, wat maakt het uit? Ze hebben echt zo oppervlakkig... Allee, pas op, ik wil niet mensen die zich echt ergens voor zichzelf niet goed voelen... doen wat je moet doen om jezelf gelukkig te voelen, daar niet van. Maar ik heb zoiets van... het maakt mij allemaal niet uit. Dan werk ik liever aan hoe ik een betere mens kan zijn... en qua persoonlijkheid beter kan zijn voor de mensen naast me dan mijn uiterlijk. Ja.
3: Nou. Hey.
4: Radio Bene.
5: De

0: Verheijen, Lies en Jonathan Meda. Kijken jullie wel nog eens reguliere televisie, zoals wij dat vroeger pleegden te doen? Ik zal beginnen met Jan.
1: Zeer zelden, maar... Want ik probeer ook altijd daar een momentje van te maken met het gezinnetje. Het is al om te beginnen niet gemakkelijk om programma's te vinden die Lien wil zien, mijn vrouw, die mijn dochter van 20 wil zien en die ik zelf wil zien. Maar er zijn er een aantal en die programmeren we dan. En op vrijdag is dan bij ons hapjesavond bij de televisie.
0: En welke programma's bekijken jullie dan samen?
1: Het laatste waar we echt samen allemaal enthousiast over waren was de jaren nul voor tieners van de onvolprezen Steven van Herrewegen, vond ik. Ik zie ook wel graag archief programma's. Zelfs die mensen kijken... Wacht, kijken. Dat is super confronterend en interessant. Want dat gaat over de geschiedenis van alle programma's die ooit op Play zijn geweest. En dat is nu een zender die nog niet zo waanzinnig lang bestaat. En dan zie je dingen terug van 10, 15 jaar geleden, waarbij iedereen zo denkt, oh, dat zou nu niet meer kunnen. Dat vind ik wel... Ja,
0: confronterend
1: en interessant. Ik zie graag archiefprogramma's.
0: Lies...
2: Ik kijk echt nog heel veel reguliere tv. Ik heb daar wel al die apps staan daarop. En af en toe ga ik wel eens een keer wat streamen als ik even gewoon een serieke wil kijken. Maar ik kijk gewoon in het algemeen. Ik ben echt een zapper wel wat. Maar ik kijk echt van alles.
0: Ja. En aan Jonathan hoef ik het niet te vragen.
3: Ik stream vooral. Maar bepaalde dingen, zo gelijk De Mol of zo, of een WK-wedstrijd op tv, dat moet je live zien. Want als je dan zo uitgesteld gaat kijken en dan zit de memme van, oh ja, ik heb het nog niet gezien. Dan moet je gewoon, dan moet je live zien, vind ik.
0: Ik heb een heel bijzonder televisieprogramma waarover we straks een vraag hebben.
1: Oh, ik vind het nu alweer spannend.
4: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: think it's so lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Je luistert nog steeds naar De Zoete Inval met Jan Verheijen, Jonathan Miraar en Dies. Een vraag van Stijn van Slembroek uit Oostende. Een paar jaar geleden werd er in ons land een vrouw ontslagen nadat haar baas haar op televisie had gezien. Waarom werd ze ontslagen? Wat had die dame gedaan?
2: Ze deed mee aan Dating Naked. Of zoiets.
1: En wat is dat?
3: Ah, Naked Attraction, dat programma.
2: Naked Attraction, ja, je hebt zo van die naakte programma's. Dating Naked is nu iets nieuws, denk ik wel. Waar je echt gewoon samen in een villa zit, allemaal naakt. En dan moeten we elkaar zo leren kennen.
1: Ja. Maar waar wordt dat op uitgezonden? Ja.
2: Op MTV.
3: Nee, en dan gaat dat zo langzaam omhoog. Dus eerst ziet je bij wijze van spreken de tenen. Dan ziet je het spleetje of de piemel. En dan gaat het hoog en dan ziet je een sixpack, oftewel een dikkere buik. En dan pas het hoofd. En dan staat die poedelnaakt op tv. Hé, maar dat is tof, ze. Dat is een tof programma. En soms denkt de ex zo, heel mijn scherm gevuld. En soms denkt ze van, het valt wel mee.

0: Dat vond de baas wel, ja.
1: De diepe dicotie.
0: Ja, ik denk wel dat dat ermee te maken had.
2: Dus daar een dicotie?
0: Zij had naast haar regulier vak nog een
2: bijberoep.
3: Haar een hobby was niet wat dat een
2: zij,
3: heel tof
2: zij bleek ook nog sekswerker te zijn na haar uren of zo. Of
0: ze was na haar uren niet sekswerker, maar ze gaf wel les in
2: seksuele voorlichting?
0: Nee.
3: Ze verkocht van die deze upper dare avonden van die sekspeeltjes. Ja, verkocht ze.
0: Ja. Is dat dat?
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat is tof. Ja, ja. Ah, dat is het dus ook weer niet. Goh.
2: Oh, maar je... Allee, kom aan, die mannen.
3: Heeft iets met seksueel te doen. Ze was striptiseuse.
2: Ja, goed gedaan.
0: Door Lies. De baas had haar gezien op televisie in het programma Question à la Une in een striptease-act.
3: Ah, kijk, amai.
0: En toen de baas dat zag, kon ze dat boeltje pakken.
2: Maar werkte zij voor de katholieke kerk dan of zoiets? Want op zich, denk als je daar zouden, denk ik, voor tegen kunnen procederen wegens onrechtmatig ontslag. Want wat zij doet als stripteaseuse na haar uren heeft in principe toch geen weerslag op haar werk.
0: Ja. Maar misschien wel onrechtstreeks voor het imago van het bedrijf. Ik weet niet wat voor een bedrijf het was.
3: Ja, als je een verkoper bent en dan hebben ze je in hun bloot te zien staan, dat ze dat dan zo...
2: Je kunt daar niet veel volk mee aantrekken dan afstoten.
4: Ja. Oh, wow.
0: Jan, jij bent ooit baas geweest. Heb jij mensen moeten ontslaan?
2: Oh, ik dacht al, ging vragen of ik ooit zo... Oh.
3: Al
2: dat paal heb je. Oh, echt waar. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er wel regelgeving is binnen een bedrijf. Als je een contract tekent, dat daar misschien wel een aantal clausules in staan. Al naar gelang je functie en welk bedrijf het is. En ik kan me ook voorstellen dat bij sollicitaties, mensen realiseren zich dat niet. Maar als je ergens solliciteert, ja, dan gaan ze uiteraard eens kijken wat er op je Instagram en je Facebook allemaal voorbij komt. Dat is, daar moet je je bewust van zijn. We hebben eigenlijk ons recht op privacy zelf opgegeven, in veel gevallen.
0: Maar toen jij baas was, heb je mensen moeten ontslaan? Want je bent ooit baas geweest bij VTM.
2: Ja, ik was samen met Bert Gene en de afdeling ontslagen, dat was dan Bert.
0: Lies, jij hebt recent zelf ontslag genomen op je werk, klopt dat?
3: Ja, klopt, ja. Ja, daarvoor heb ik altijd in een transportbedrijf gewerkt. Dus daar organiseerde ik baan, lucht en zeevrachten en zo.
0: Dus je was bediende?
3: Ja, ja. En
0: je hebt vrijwillig ontslag genomen?
3: Ja, omdat uiteindelijk is de muziek echt een fulltime job. Dat was ook een fulltime job. En twee fulltime jobs met niet de beste gezondheid was voor mij echt te veel. En ik heb dat altijd blijven uitstellen. En na de Maastzinger had ik echt zoiets van, kom, 2026 wordt mijn jaar om te springen, want anders kan ik toch niet vol voor de muziek gaan.
0: En nog geen spijt?
3: Nee. Nee.
0: Heb jij ooit voor een baas gewerkt?
4: Jazeker, ik heb heel veel studentenjobjes gedaan. En ik ben overal geweest in Plopsaland. Dat was de Gert, hè, mijn baas.
0: Ook ontslagen?
4: Nee, ik heb altijd zelf ontslag genomen. Want ik heb het altijd wel snel gehad of zo. Dus na een jaar dacht ik, we gaan naar het volgende. Maar nu ben ik mijn eigen werkgever en werknemer tegelijkertijd. Ja. Ja,
2: zelfstandig heet dat.
4: Ik vind het wel leuk. Maar ik vind dat wel zo grappig, want je keert jezelf dan zo'n loon uit. En dan denk ik, wat ga ik mijn werknemer geven? Maar dan zijn dezelfde werkgever. Ik vind dat toch zo'n raar systeem in België. Maar kijk.

0: Ze hebben maar één taak: de juiste antwoorden geven. Jonathan Medaar, Lies en Jan Verheij. Een vraag van Bernadette Kempeneers uit Alken. Het Amerikaanse koppel Angeline en Richard Burke hebben een bijzondere manier van wonen. Wat is daar zo bijzonder aan? Aan hun manier van wonen.
1: Ik heb heel de vraag niet gehoord.
2: Gaat het over een plaats? Dat de plaats speciaal is waar ze wonen?
0: Vind ik wel, ja.
3: Een koppel dat een rare manier heeft van wonen en wij moeten raden welke.
1: Oké. Een tiny house?
0: Nee.
2: Maar het is niet de plaats of de grond of de, waar de woonst zich ergens op bevindt dat speciaal of de woonst
0: ja,
2: zelf?
0: Ja, dat is ook wel speciaal, vind ik. Ja.
3: Het is geen verplaatsbare woning of zo. Ze wonen wel degelijk op een vast... Ze hebben een vaste verblijfplaats.
2: Goeie vraag.
1: Is het een vorm van wonen?
0: Ja, ze hebben een vaste verblijfplaats.
3: Ze hebben een vaste verblijfplaats.
2: Dus het is niet op het water of zo?
3: Dus het is iets...
0: heb ik niet gezegd.
3: Het is
2: een huis onder water, dus geen een boot, maar onder water.
3: Ah ja.
0: Waar wonen ze?
3: Onder water.
2: Ja,
3: onder
2: de zee. Ze wonen op
1: het land.
0: Nee.
1: Op het water.
0: Ze wonen op een...
2: De zee.
3: Op een boot.
1: Op een eiland.
0: Ja, goed geraden door Jan Verheijen met aanzet van Lies. Ze wonen permanent op een boot.
3: Maar Luc, dat heet een woonboot.
0: Nee. Nee. Het is een cruiseboot.
3: Oh. Oh. Oh, geweldig.
1: Oh, maar lekker decadent.
0: Ze wonen permanent...
3: Op de Noordam, dat is een mooi schip.
0: Op een cruiseschip.
1: Met twee op die boot? Of zijn er meerdere mensen die daar wonen? Nee. Ah ja. Ah, maar ja, je kunt ruim nemen in het leven, maar dat lijkt me toch wel iets te ruim.
0: Ja, Jan, jij moet daarop jaloers zijn.
3: Ja, dat is een schip van Holland, van de Holland America Line. Dat is echt wel oké. En eigenlijk is dat een slim idee. Lies maakt het klassieke
2: geldgebaar.
0: Nee, ze hebben het uitgerekend.
3: Ja, ja,
0: het kost hun, in vergelijking waar ze oorspronkelijk woonden, in een huis in Seattle. Ze hebben dat verkocht. En ze hebben uitgerekend hoe lang kunnen wij nog leven aan €90 per dag. Voilà. Inclusief hut, maaltijden en activiteiten wonen zij voor de rest van hun leven op een boot.
3: Dat is zelfs goedkoper dan het betere woonzorgcentrum.
1: Ja.
2: Dat is 2700, maar per persoon of voor het koppel?
0: €90 per dag voor beiden.
1: Amai,
2: en is dat is 1400 met eten en uren eigenlijk. Dat is veel goedkoper. Dat is goedkoop.
1: Dat is inclusief ontbijt, middag en maal.
0: Alles.
3: Echt waar. En
0: je moet je richten tot de specialist ter zaken die zit naast jullie,
3: Jonathan,
0: Jan Verheijen.
3: Jij zegt, jij bent nu bezorgd. Je vreet u te barsten op zo'n boot. Echt waar, dat is, ik snap, het businessmodel is natuurlijk niet gebaseerd op mensen zoals dat koppel. Er zijn ook heel weinig mensen die dat willen doen. Hè. Je zit de hele tijd op die boot, het is lastig. Als vrienden op bezoek willen komen, dan moet die kijken, waar dobberen ze ergens. Ja, nee, dus er zijn ongetwijfeld...
0: Jan is een specialist in zaken.
3: Nee, dat is niet waar, maar
0: jij bent een liefhebber van cruises.
1: Zeer, en jij leeft ook op die boot.
3: Als dat zou kunnen, maar ik zou nog een ander... Maar
2: kun je niet gewoon boot hoppen dan? Zoals af en toe is ook eens een andere cruise. Dat je niet altijd datzelfde toer kunt
3: doen. Ja, maar natuurlijk, hoe langer dat je aan boord bent, hoe interessanter je kunt natuurlijk dealen met uw prijs. Maar het is effectief zo, zeker als je buiten het seizoen, zoals dat dan heet, dan kan je dus echt cruises maken. Last minutes en zo. Ik vind het wel straf dat zij het permanent doen. Omdat, dat is wel...
0: Ze hebben hun huis in 2021 verkocht in Seattle en wonen fulltime op dit cruiseschip.
3: Ik zal u meer zeggen, er is zelfs, en dat is een paar jaar geleden in de vaart genomen, er is een cruiseschip met alleen maar permanente bewoners.
0: Waar ja, dat dus is een dorp, hè? Ja, een rijdend dorp eigenlijk.
3: Varend dan, maar goed. Ja.
1: Ik zit ook zo te denken.
0: In Bilze, waar ik woon, wij varen met een auto en wij rijden met een boot. Ja.
3: Oké.
0: Dat is een afwijking.
1: Ik zat ook zo te denken, voor €90 per dag, voor twee, je vreet toch al voor €40 per dag?
3: Ja, nee, maar...
1: Dat is toch eerlijk. En als je al aan cocktails begint, moet je er helemaal niet over praten.
2: Geen animatie.
3: Nee, maar dat is... De cocktails en zo, en dat sterke nacht, dat is niet alles is inbegrepen.
1: Ja, maar ja, dat we niet dat weer zo kennen. Dat zo al in vakantie, en dan moet je toch nog betalen voor hun drank.
3: Ja, het houdt ergens op natuurlijk ook, hè.
2: Maar je hebt gratis animatie, je hebt een gratis zwembadje.
1: Ze zien er wel heel gezellig uit, die twee. Dus ik denk dat ze het wel leuk hebben.
0: Lies, is dat iets voor jou, cruiseschip?
2: Ik heb daar nog nooit op gezeten. Ik heb ook nog maar een paar keer op zo'n kleine bootjes gezeten. Dus ik weet het niet. Je zit zo wat vast. Ik zou daar zo wat claustrofobie... Het is super groot, maar toch...
3: Kleine bootjes zijn geen kleine bootjes meestal.
2: Nee. Maar je zit wel op die boot.
0: Je kunt er niet vanaf wanneer je wilt.
2: Nee, en dat vind ik toch een beetje een rare gedachte.
3: Kun jij eraf als je wilt, hè? Maar dat springt in het water. Dat is niet handig, natuurlijk. Ja.
0: Jonathan?
1: Nee, geen 100 jaar. Echt waar. Nee, dat hoeft voor mij niet.
3: Ja, met uw attention span kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja.
1: Nee, ik vind... Ja, ik... Nee. De rugzak, ja. En dan over de oceaan zou ik nee zeggen. Ik zou claustrofobisch worden. Omdat ik nogal groot ben. En dan zo, ja, ja. Zo in een kleine kajuit. Want neem aan dat die kamers ook niet heel groot zijn.
3: Dat, nee, dat ja. Klopt. Ja, het hangt er vanaf natuurlijk ook. Daar, het is zoals overal. Ruimte kost geld.
1: Ik weet het.
3: Dus ja. Als je een ruime kajuit wilt, betaal je echt wel veel meer. En ja. De normale afmeting is zoiets van een 15 vierkante meter.
1: 15?
3: Ja, 15 à 19 vierkante meter. Maar dat is super efficiënt ingericht. Maar om daar nu voor de rest van mijn leven in te gaan zitten, dat is wel even wennen.
2: Ik denk dat niet dat dat veel kleiner is dan een algemene rusthuiskamer, zo 15 vierkante meter.
3: Daar zou je nog wel eens een punt kunnen hebben. Ja. Oh.
1: Ik denk wel, moest ik...
2: Nou, kom het.
1: Als ik een hotel bijvoorbeeld boek of zo, en er staat 15 vierkante meter, dan ren ik gewoon naar een andere site. 15 is toch super klein. Voor de rest van uw leven te zitten. Ja, dus
2: mijn kot was 12 vierkante meter. Daar heb ik ook jaren gezeten. Dat gaat toch?
1: Nou, heel klein. En dan zeg ik sowieso nee.
3: Maar het is ook zo, je leeft natuurlijk niet... Je slaapt in die kajuit. Hè. Zo'n schip heeft heel veel openbare ruimtes, dekken.
1: Ah, ja. Meer aan het kijken in de zin van dat je de keuken en...
3: Nee, je hebt geen keuken. In die 15 vierkante meter staat geen keuken.
1: Het is enkel een bed.
3: Ja. En een bed en een douche, een klein badkamertje.
1: Oké, ik neem mijn woorden terug.
4: Hoe woon jij nu?
1: Lekker ruim.
2: 200 vierkante meter.
1: Het scheelt wel niet veel. Ja. Maar ja, ik heb iets gekocht in Gent.
4: Een appartement?
1: Ja, een heel groot appartement dat vroeger een bank was. En dat hebben ze omgebouwd tot een appartement. En dat is het eerste wat ik eigenlijk heb gekocht. En ik zit daar eigenlijk heel goed.
4: Voor de rest van je leven?
1: Nee, dat niet. Ik denk, als het is afbetaald, dan ga ik wel weer door. En dan verkoop ik dat. Maar dat is... Ik ben wel zo'n nomade. Ik vind dat wel leuk om van het een naar het ander zo te gaan.
2: Afbetaald is toch pas over meestal gemiddeld gezien over 25 jaar?
1: Ik had flink gespaard.
3: Maar dat koppel van daarnet zijn ook nomaden. Hè? Want dat schip... Elke ochtend word je wakker in een andere stad, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
3: Allee, sorry, hè.
1: Ik zou het niet doen.
3: Sorry, hè.
1: Mij heb je niet mee op de cruise, sorry. Voor een week oké, hè. Even op de tanden bijt, maar het komt goed. Nee.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.

0: De tijd vliegt, we moeten weer naar huis zometeen. Maar ik wil van jullie toch nog graag horen, waarover zullen we het vanavond hebben, Jonathan?
1: Ik zou zeggen, de vrouw die ontslagen wordt omdat ze in haar vrije tijd een striptease les gaf. Ik denk dat gewoon omdat dat seks-minded is. Seppen en mij thuis gaat alleen maar over seks. Dus dat vind, ja, dan denk ik toch het eerst aan dat. En ik vind dat dan ook zo weer zo wat preuts. En ik denk dat ik wel graag opkom voor die vrouw en dat we er daarom thuis over zullen hebben.
0: Lies?
2: Ik vind echt het idee van de blauwe badeentjes op je tafel te zetten als je alleen zit echt helemaal top. We zitten nu in een maatschappij die heel individualistisch is en nog meer individueel wordt. En dat stelt toch een beetje open voor gewoon een connectietje. Even daarom niet beste vrienden, maar gewoon even een connectietje, verhaaltje horen.
0: Een blauw eentje op tafel in het restaurant.
2: Vind top.
0: En dan geef je aan, ik ben wel uit op gezelschap.
2: Ja. Vind ik heel
0: Jan.
2: Geweldig.
3: Goh, ik stelde vast dat ik toch licht gechoqueerd was door die wedstrijd in Japan, waarbij sumo-worstelaars een baby zo snel mogelijk aan het huilen moeten krijgen. Nu, Japan is een beetje een raar land, dus dat vond ik raar. Maar ik had wel een opstoot van jaloezie. Ik vond dat Amerikaans koppel, dat permanent op een cruiseschip woont, wel een slim idee. Laat ik het zo over zeggen. Ik doe dat zelf ook graag. En ik zie daar ook echt wel heel veel voordelen in.
0: Ik heb jullie heel graag gezien in de Zoete Eenval. Bedankt.
1: Dankjewel.
0: Jonathan, Lies en Jan Verheijen.
2: Dankjewel.
0: En jullie bedankt alweer voor jullie aanwezigheid en voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Radio BNN. De Zoete Inval.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na een zwaar ongeval in Middelkerke. Israël breidt zijn oorlogsterrein in Libanon verder uit. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen Trump en de paus. Vannacht is in Middelkerke een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De 8 inzittenden zijn allemaal gewond geraakt en 1 iemand is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om op bootjes naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat de politie hen te snel moet vrijlaten als ze opgepakt zijn.
1: 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zou dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marian Temmerman, burgemeester De Dekker wil dat de politie transmigranten langer kan vasthouden. Is dat niet mogelijk?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Bedankt voor de uitleg, Marian. Het incident in Middelkerke was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten gestorven tijdens een mislukte poging om in het Verenigd Koninkrijk te raken. De vrouwen zaten op een volgeladen boot met meer dan 80 mensen en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Het Israëlische leger eist dat alle inwoners vertrekken uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Israël wil daar doelwitten van de pro-Iraanse beweging Hezbollah aanvallen. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen al weg moesten. En ondanks het staakt het vuren moeten nu opnieuw veel mensen hun huis verlaten, zegt correspondente Desi Moore.
3: Je ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest, waar de bruggen verwoest zijn, allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
0: Sinds het begin van de aanvallen zouden in Libanon al bijna 2700 mensen omgekomen zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Mieke Strinks, moet Rubio het gaan oplossen?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het heeft hard geknetterd. Trump noemde de paus, de allereerste Amerikaanse paus dan nog, een slappeling die geen verstand had van buitenlandse politiek. En toen postte hij op sociale media ook nog een beeld van zichzelf als een Jezusachtige figuur. En dat leidde tot grote verontwaardiging ook bij Amerikaanse katholieken die voor Trump hebben gestemd. Zelfs die Italiaanse premier Meloni, die toch een nauwe bondgenoot is van Trump, nam toen afstand van hem. De paus beet trouwens ook zelf van zich af. Tijdens zijn reis door Afrika zei hij dat de wereld wordt geteisterd door een handvol tirannen.
0: En gaat Rubio ook echt de paus ontmoeten?
4: Wel, dat is nog niet zeker. Er is nog geen audiëntie met de paus vastgelegd. Rubio ziet wel de rechterhand van de paus, Pietro Parolin. En hij gaat ook spreken met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Een ontmoeting met premier Meloni ligt ook nog niet vast.
0: Dankjewel, Mieke. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Er is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Elders, aan de ingang van de Zwarte Zee, zijn volgens de Oekraïnse president Zelensky ook 2 Russische olietankers geraakt. Dat zijn schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. vooraan de problematiek van de transmigranten aan onze kust. Vannacht is een busje gecrashed in Middelkerke toen de bestuurder vluchtte voor een politiecontrole. 8 mensen raakten gewond. Burgemeester De Dekker wil dat transmigranten die onderschept worden langer vastgehouden kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
2: Oh, dat klinkt goed.
1: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
2: Ja, maar dat klinkt nog beter.
0: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor de planeet.
8: Altijd goed.
7: Voor je streek.
8: Top.
7: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
8: Een lening voor cohousing en co-cooking dus.
7: Wel ja, huisje, tuintje.
8: Balletjes in tomatensaus. Oh, met frietjes.
7: Lekker.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.

0: kras in de AHA-app al vanaf 15 euro gratis producten of maak kans op een weekend in Villa Verhulst.
1: Kras met ons mee.
2: VRT Radio BNE Live.

0: those Russians. Sweet Caroline. In de auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op.
4: En ik wil je.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BNE Meezingers 500.
3: Vanaf morgen de hele week.
5: Radio BNE.
3: Op Radio BNE.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na de crash van een busje met transmigranten in Middelkerken. In Frankrijk is al 3 dagen een groot illegaal dancefeest aan de gang op een mogelijk gevaarlijk terrein. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen president Trump en de paus. In Middelkerken is afgelopen nacht een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De chauffeur van de bestelwagen reed in de tegenovergestelde richting de kustbaan op en ging tegen hoge snelheid uit de bocht. 8 inzittenden van het busje raakten gewond. 1 van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om met bootjes de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken, omdat de politie hen, nadat ze opgepakt zijn, te snel weer moet vrijlaten.
1: 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marianne Temmerman, migratie-expert op onze redactie. Kunnen de transmigranten niet langer vastgehouden worden?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Dankjewel, Marianne. En het incident in Middelkerken was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten verdronken tijdens een mislukte poging om het kanaal over te steken. De 2 vrouwen zaten op een volgeladen bootje met 82 inzittenden en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Nog in Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, vanochtend de plek bezocht bij Bourges, in het midden van Frankrijk, waar al sinds vrijdag een illegale raveparty aan de gang is. Sommige bronnen spreken van 40.000 feestvierders. De hulpdiensten zijn bezorgd, want het festival vindt plaats op een voormalig militair domein, waar mogelijk nog niet geëxplodeerde munitie ligt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Illegale raveparties worden elk jaar overal georganiseerd in Frankrijk. Tienduizenden mensen, een braakliggend terrein, generatoren, een DJ en grond die in een paar dagen verandert in een modderige dansvloer. Maar bij het ravefestival dit hele weekend in Midden-Frankrijk, niet ver van Bourges, dreigt er gevaar. Het was vroeger een militair terrein en er werden schietoefeningen gehouden. Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen, niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd. Het festivalterrein is afgesloten en mogen geen nieuwe bezoekers binnen en zo'n 600 gendarmes zijn ter plekke. 250 festivalgangers zijn tot nu toe beboet, onder meer wegens drugsbezit.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Donald Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog in Iran. Mieke Strinks, moet Rubio de plooien nu komen gladstrijken?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het steekspel over en weer is toch wel heel fel geweest. Trump noemde de paus een slappeling die geen verstand heeft van buitenlandse politiek. En je mag toch niet vergeten dat paus Leo de allereerste Amerikaanse paus is. Trump plaatste daarna ook een afbeelding van zichzelf als een soort Jezus online. Iets waar zelfs de Amerikaanse katholieke kiezers van Trump boos om waren. En ook de Italiaanse premier Meloni nam toen afstand van haar goede vriend Trump. Maar de paus beet ook terug tijdens zijn reis door Afrika, zei hij dat de wereld geteisterd wordt door een handvol tirannen.
2: Ja, en zal Rubio de paus ook ontmoeten?
4: Nee, voorlopig is er geen audiëntie bij de paus gepland. Rubio ziet wel de rechterhand Pietro Parolin. En hij gaat ook praten met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maar of hij ook premier Meloni gaat zien, is nog niet duidelijk.
2: Dankjewel, Mieke. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara sneller dan Jelle Vermoten. Tom Krabbe had in Turkije ook al de twee eerste etappes gewonnen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. We begonnen het nieuws in Middelkerken. Daar is de voorbije nacht een busje met transmigranten gecrashed op de vlucht voor de politie. 8 inzittenden raakten gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar. Burgemeester De Dekker van Middelkerken pleit voor een andere aanpak van de transmigranten. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vindt de vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: VRT Radio BNE Live.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
4: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de Carpas met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
5: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder erkent dat het overleg met de regio's over de besparingen bij de lijn niet optimaal was. Ze zei dat in de zevende dag. De lijn moet dit jaar 35 miljoen euro besparen. Tientallen buslijnen worden geschrapt of ingeperkt. 14 van de 15 vervoerregio's verzetten zich tegen die plannen. Ze zullen in de toekomst beter betrokken worden bij het overleg, zegt de Ridder.
1: We hebben die oefening kunnen lopen met de lokale besturen. Dus de steden en gemeenten hebben daarover mee nagedacht via de vervoerregioraden. Maar dat is niet op de beste manier verlopen. En voor het uitbreidingsbeleid, dus de extra lijnen die erbij komen, gaan we die oefening wel zeer grondig en zeer tijdig met de lokale besturen opstarten. Okay. Want het klopt dat zij natuurlijk hun omgeving het beste kennen.
0: Rond deze tijd wordt het gezonken schip Sola Gratia in de Royersluis in Antwerpen naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
2: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoog water. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
0: Twee activisten van de hulpvloot voor Gaza moeten 2 dagen langer in de cel blijven. Dat heeft een rechtbank in Israël beslist. De twee zijn donderdag in internationale wateren opgepakt in de buurt van het Griekse eiland Kreta. Ze worden ervan beschuldigd banden te hebben met de Palestijnse militie Hamas. Het gaat om een Braziliaan en een Spaanse Palestijn. Spanje noemt de arrestatie illegaal en vraagt opnieuw om de Spanjaard onmiddellijk vrij te laten. In Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken Nunez vanochtend de plek bezocht bij Bourges. In het midden van Frankrijk, waar al 3 dagen een illegale raveparty aan de gang is. Nunez is afkomstig uit Bourges. De organisatoren kozen de locatie uit protest tegen de volgens hen harde aanpak van de overheid van illegale raves. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De hulpdiensten zijn bezorgd, want op de plek van het feest kan nog oude munitie liggen, vertelt Frank Renaud.
3: Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd.
0: In het voetbal is de play-off 1-wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent ongeveer een half uur aan de gang. Het staat 1-0 voor KV Mechelen. Bauke Boersma opende de score na een kwartier. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en in het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
5: Oh, dat klinkt goed.
4: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
5: Ja, maar dat klinkt nog beter.
3: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vintro. Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
4: Vintro. Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart

0: is 3:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar op dit moment zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt. Het feest begon vrijdagavond al. Gisteravond waren er zeker 40.000 mensen aanwezig. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil iedereen die het feest verlaat beboeten, omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. In Turkije is een 10e slachtoffer overleden van de schietpartij half april in een lagere school in de provincie Karaman-Maras. Het gaat om een 11-jarig meisje dat overleed in het ziekenhuis, zo meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu. De dader van de schietpartij was een 14-jarige jongen die zelf om het leven kwam. Hij doodde 8 leerlingen en een lerares. Waarom hij dat deed is nog altijd niet duidelijk. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
1: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd, de kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoog water. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
0: In het vrouwenhockey heeft Gantoise uit Gent de bekerfinale gewonnen. Gantoise won met 3-0 van de Waterloo Ducks. Straks is het tijd voor de finale bij de mannen. Daarin speelt Gantoise tegen Woluwe. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Zwitserse Noemi Roek de openingsrit gewonnen. Lotte Kopecky werd tweede in een lastige sprint bergop. En in de Champions Playoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent bijna in de slotfase. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen leidt Mechelen nog steeds met 1-0. Na een kwartier opende Boersma de score al voor Mechelen. Gent miste ook een strafschop. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op. En

0: Radio Bene. Op Radio Bene.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, ik ben een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
9: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
10: Waarom?
9: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
11: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
2: Maatkasten Online.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Fintro. Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf?
3: Ah, prima.
2: Voor je streek?
3: Oh, leuk.
2: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie. Maar het energiepeil is, geen zicht.
3: Zeg, die EPC-scores, is dat van A tot Z?
2: A tot F.
3: Ah,
2: maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar al sinds vrijdag een illegaal muziekevenement aan de gang is. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil nu iedereen die het feest verlaten beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. Het Russische paviljoen op de Biennale van Venetië zal deze editie dan toch gesloten blijven voor het publiek. Het paviljoen opende 4 jaar geleden niet vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar het zou dit jaar opnieuw opengaan. Uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland stapte eerder ook al de jury van de Biennale op. De Italiaanse regering heeft ook een inspectieteam gestuurd om te bekijken of de deelname van Rusland verenigbaar is met de sancties tegen dat land. Intussen laat de organisatie achter de Biennale weten dat het Russische paviljoen alleen opengaat voor een privé-evenement op uitnodiging, maar niet voor het grote publiek. De bromfietser die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen is een jongen van 17. Dat bevestigt het parket. Het ongeval gebeurde op een kruispunt waar de jongen werd aangereden door een vrachtwagen. Vermoedelijk ging het om een dode hoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo bleek uit tests. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Bouke Boersma moet dat zijn, maakte het enige doelpunt. Gent miste een strafschop. Voor Mechelen is het de eerste zege in de playoffs en dat betekent ook dat Mechelen over Gent naar plek 5 springt. Bouke Boersma noemt het een belangrijke zege.
1: We wisten natuurlijk dat het vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen, om weer aan te haken en eigenlijk voor, nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk, dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Zo net is de play-off 2 match tussen Antwerp en Standaar begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien in het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: Slim naar Antwerpen presenteert... De Wegwijzer. Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
1: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: Radio BNE.
3: De tijd van je leven.
4: Radio BNE tophit uit 1970.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in...
6: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Oki, taco doki.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw illegaal dansfeest met tienduizenden bezoekers wil de Franse regering versneld maatregelen nemen. En we blikken vooruit op het assiseproces dat morgen start in Bergen over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval in Strépy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel. Maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, jij weet meer?
1: Ja, al 3 dagen lang houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn er aan de rand van het domein 2 oude bommen gevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor al die feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. Morgen begint in Bergen in Henegouwen het assiseproces over het dodelijk ongeval in Strépy 4 jaar geleden. 2 dertigers reden toen met tegen hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en 10 gewonden. Het is een collectief trauma voor Strépy. Marieke van Kouwenbergen sprak met een van de slachtoffers.
2: Antonio Gava liep voorop in de stoet in de vroege ochtend van 20 maart 2022. Hij herinnert zich het geluid van een auto.
3: J'entends le bruit d'un moteur puissant. J'entends les coups. Les coups, c'est les corps qui sautent.
2: Daarna was er paniek en chaos. Het leek wel een oorlogsscène.
3: Et puis je me retourne et après, je vois une scène de guerre parce que sur 100 mètres, il y a des corps quoi. Il y a des corps tout le long. C'est choquant, c'est frappant, c'est inimaginable.
2: De balans van het ongeval is bijzonder zwaar. Antonio wordt gewond naar het ziekenhuis in Charleroi gebracht. Daar hoort hij dat 7 van zijn vrienden zijn overleden. Achteraf blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. Antonio hoopt dat hij zwaar gestraft wordt.
3: C'est un meurtrier. Le gars conduit ainsi depuis des années. C'est un meurtrier, c'est tout. Le gars le sait. Pour moi, c'est un assassin. C'est comme ça.
2: De inwoners van Strépy zullen een centrale rol krijgen op het proces dat zo'n 6 à 8 weken zal duren.
0: In play-off 2 van het voetbal is de wedstrijd tussen Antwerp en Standaar halfweg. Bij de rust staat het 0-3 voor Standaar. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een sprint bergop van de Duitser Lipovic en pakt zo zijn 4e ritzege deze week. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze tonen hun kunst zo in hun eigen werkruimte. Linde Koman ging naar een oud schoolgebouw in Gent waar nu 10 kunstenaars werken.
4: Deze kunstenaar maakt sculpturen van struisvogeleieren. Hij heeft hier samen met 30 andere beeldende kunstenaars een atelier. Ook Sven Boel komt hier dagelijks werken.
5: Zonder dit atelier zou het heel moeilijk zijn om zo'n praktijk uit te bouwen. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik van beginnende kunstenaar naar professioneel kan overstappen.
4: Het is VZW Nucleo die kunstenaars de kans geeft om in leegstaande gebouwen zoals deze school te komen werken. Sophie Latree.
6: Het is heel groot en dat leent zich heel goed voor beeldhouwers. Dus er zijn heel veel leegstaande klasgebouwen. Ze kunnen ruimte nemen, ze kunnen groot werk opbouwen, ze kunnen afstand nemen om te kijken naar hun werk.
4: De bezoekers waarderen het om dat allemaal te kunnen zien.
7: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt.
4: De ateliers zijn inderdaad heel verschillend. Van opgeruimd tot een poging tot opgeruimd.
8: Dat is de opgeruimde versie van mijn atelier. En als het niet opgeruimd is, vind ik alles terug. En nu is het probleem echt waar.
0: Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. We begonnen dit bulletin in Frankrijk. De regering daar wil versneld werk maken van strenge straffen om illegale dansfeesten tegen te gaan. De aanleiding is een nieuwe illegale rave in de Franse stad Bourges in het midden van Frankrijk op een voormalig militair terrein. Daar waren op een bepaald moment 40.000 aanwezigen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio BNE. Radio BNE, tophits en

0: auto. Oh, oh, oh. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BNE Meezingers 500.
3: Vanaf morgen de hele week op Radio BNE.
4: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Frankrijk gaat harder optreden tegen de organisatoren van illegale dansfeesten. En we blikken vooruit op het assiseproces over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval van Strépy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel. Maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, wat is daar aan de hand?
1: Ja, Dominique, sinds vrijdag 1 mei, dus al 3 dagen lang, houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn wel ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn aan de rand van het domein 2 oude bommen teruggevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 onder hen verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor de feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. De minister wil trouwens deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. In de Waalse stad Bergen is alles in gereedheid gebracht voor een uitzonderlijk groot assiseproces. Vanaf morgen staan er 2 dertigers terecht voor het dodelijk ongeval in Strépy 4 jaar geleden. Ze reden er 's morgens in op een groep carnavalisten. Daarbij vielen 7 doden en 10 gewonden. Het proces zal 6 tot 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assisezaal, zegt CEO Hugo Schreijers.
2: Dus in de weekdagen is de rechtbank aanwezig en in het weekend zijn er een paar evenementen die gaan doorgaan. Want ja, we kunnen niet gedurende 2 maanden zo'n groot gebouw volledig lam leggen. Dus dat is een ruimte die volledig is omrond met zwarte doeken. En dan hebben wij dus het gedeelte waar de rechters komen, de getuigen, de advocaten en zo. Die staan dus in tweede rij. En in derde rij hebben wij dan 600 zitplaatsen voor het publiek.
0: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte wordt beschuldigd van doodslag en van pogingdoodslag. Zijn passagier van schuldig verzuim. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze toonden hun kunst zo in hun eigen werkruimte. In Gent konden bezoekers onder andere gaan kijken in een oud schoolgebouw waar nu 30 kunstenaars hun atelier hebben.
3: Ik vind het tof dat zo dicht bij het hart van de stad nog een plek is om te creëren.
4: Mensen die je niet kent, kunst die je niet kent, emoties die je niet kent. Verrassend.
5: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is. Een eigen identiteit heeft en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt en welk materiaal die gebruikt. Dus er is heel veel diversiteit.
0: In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege wimpt Standaar in de stand over Antwerp, Charleroi, Genk en Westerlo naar de leiding in de Europe Playoffs. Westerlo en Genk tellen wel evenveel punten. Eerder op de dag won KV Mechelen van AA Gent in play-off 1. Het werd 1-0. In het hockey bij de mannen is de Gentse club Gantoise erin geslaagd om de beker van België te winnen. In de finale was het duidelijk de betere ploeg. Het klopte Woluwe met 12-5. Voor Alexander Hendricks van Gantoise is het de eerste keer dat hij de Belgische beker wint.
6: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog niet had gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk aan het pakken. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakken is altijd leuk.
0: Eerder op de dag won de vrouwenploeg van Gantoise ook al hun bekerfinale. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie in Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een lastige sprint bergop van de Duitser Florian Lipovic en pakte zo zijn 4e ritzege deze week. En Arnaud Delis heeft zijn eerste zege van het seizoen gehaald. Hij sprintte het snelst in de Famen Ardennes Classic en wint de Ardennenkoers voor de derde keer in 4 jaar tijd. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. De Franse regering wil de organisatoren van onaangekondigde en niet aangegeven raveparties strenger aanpakken. Daarmee begonnen we. Dit weekend was er opnieuw zo'n illegaal dansfeest op de site van een vroeger militair domein in de stad Bourges. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, een heel goede avond. Verwacht je vooral niet aan een raveparty hier, maar aan de beste crooners en de grootste orkesten. Eerst heel snel kijken naar de weg. Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur tussen Brugge en Gent. Verder 10 minuten vanaf Aalst. Naar Antwerpen op de E34, 10 minuten aan de werken in Maldegem. En op de E17 een kwartier file in de Pinte. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jette. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Door een ongeval is in Korbeek-Deile de Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide.
8: Radio Bene, The Ratback.
9: Vanessa van Hoven.

Outright Six, met een titel die volledig wederzijds is. I get a kick out of you. Goedenavond, welkom in de Groener Club van Radio Beni. We zijn 3 mei en mei is natuurlijk de lentemaand. Veel liedjes vanavond over de lente. We vergeten even de regen van vandaag en gisteren. Te beginnen met de jonge Zweedse Emma-Lisa Hallander. Die vindt dat er al genoeg wordt gezongen over de kersenbloesems in Parijs. Iemand moest dringend op de proppen komen met een liedje over lente in Stockholm. En dus schreef ze dat lekker zelf. Month of May. I've heard

0: Doesn't the month of May look particularly beautiful today? Ik vind van wel. En de natuur is blij met al dat water. Het is ook minder erg voor mensen met een pollenallergie. Emma-Lisa Hallander, de jongste jazzschat uit Zweden. En laat dit maar een moment zijn om nog even op adem te komen. Voordat we morgenochtend om 9 uur uitpakken met de Radio Bene Meezingers 500. De stemmen zijn geteld, de sfeer zit helemaal goed. En Louis Neefs komt zeker al langs, dat kan ik nu al verklappen. Niet met de lentewind, maar wie dat al graag meezingt, doe gerust.
1: De lentewind kwam welgezind

0: de lente wint.
1: Toch een fantastische stem. Louis Neefs over de lentewind. Ah, de lente. De haren worden opgestoken. Maar de kleren mogen ineens wat losser. De zeden misschien ook dan. Ik heb hier al eens twee dames die wel erg verleidelijk uit de hoek komen. En de eerste is Kim Basinger.

0: De verrukkelijke Ruth Wallis, een fenomeen dat in de jaren 50 liedjes zong met titels als Queer Things, Davy's Dinghy, He'd Rather Be a Girl en de helemaal dubbelzinnige pop-up song over Johnny, die de meisjes in extase bracht met zijn pop-up, die opeens geen teken van leven meer gaf. Hoe hard hij er ook mee zwaaide en er zelfs mee op de keukenvloer sloeg. Zijn pop-up kwam nooit meer overeind. Naar een recupelpunt met die toaster.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Het is weer een mooi, met dank aan een opmerkzame luisteraar. Jeff van Kamp uit Waarloos maakte er mij onlangs attent op dat Gloria Estefan, die van de Miami Sound Machine, in 2013 een jazzalbum heeft gemaakt, The Standards. Dat was dus volledig aan mijn aandacht ontsnapt. Ik hoop dat vanavond goed te maken door 3 standards te draaien. En dit is denk ik mijn persoonlijke favorietje op dat album. Embraceable You.

Gloria Estefan op het album van de week The Standards uit 2013, Embraceable You. Ze groeide op met de muziek van Sinatra, Johnny Mathis, Henry Mancini. En uit een lijst van 60 favorieten heeft ze er uiteindelijk 16 overgehouden en op die plaat gezet. Onder andere een heel mooi duet met Laura Pausini. Dat draai ik straks. Nu kunnen we onze talenknobbel misschien al eventjes masseren.

Ken je dat gedicht van Paul van Ostaaien? Mark groet 's morgens de dingen. Wel, dit lijkt daar wat op. Het is ook een opsomming van heel gewone dingen, waar je toch op de een of andere manier blij van wordt. Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem. Dag stoel naast de tafel. Dag brood op de tafel. Dag visserke vis met de pet. Pet en pijp van het visserke vis enzovoort. Een lieve groet ook van Alice Regina en Antonio Carlos Jobim. En van een hele lieve groet naar een warme wens van Andy Williams.

dansen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs.

veel plezanter in de meimaand natuurlijk, wanneer de lente zegeviert fietsen op de heide met de Ramblers. De Phallus impudicus staat al in volle bloei. En ook de mooie Heather Rigdon is duidelijk helemaal klaar om haar vleugels uit te slaan. Allemaal dankzij de lente. Thanks to spring.

vind ik zo'n mooie stem. Mooie vrouw ook. Heather Rigdon, geboren in Springtime. Op 17 mei wordt ze 52, maar ze zingt helaas niet meer. Na twee albums hield ze het voor bekeken. Kwestie van zich meer op haar gezin te kunnen richten. Goed voor de kinderen, een verlies toch voor de muziek. Oké, wat doen wij nog zoal in de lente naast fietsen op de heide en onze vleugels uitslaan? Aha, Helen Shapiro komt hier met een gouden tip.

0: Kleine reminder dat het volgende zondag moederdag is. Natuurlijk kan moeder evengoed haar eigen bloemen kopen, maar zo hoort het niet. Een stille tip dus van Stella Cole en Scott Bradley's Postmodern Jukebox. En daarvoor trippelde Helen Shapiro met hoorbaar plezier tussen de tulpen door.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Opnieuw naar Cuba, thuisland van Gloria Estefan, die in 2013 met het album The Standards kwam. Dat was dat jaar genomineerd voor een Grammy in de categorie Best Traditional Pop Vocal Album. Het won misschien niet de prijs, maar wel miljoenen harten met heel persoonlijke interpretaties van standards als Young at Heart. MUZIEK

0: Jong zijn van hart is het allermooiste cadeau dat je jezelf kunt geven. Veel beter dan een vette bankrekening. Gloria Estefan op ons album van de week, The Standards. En meteen ook opgedragen aan de verjaardag van Gina Koppes. Volgende week van haar dochter, die elke zondag heel trouw luistert. Ik heb gezegd veel liedjes over de lente. Liedjes over mooi weer. Passen daar ook bij, hè. Al sluit ik niet uit dat Stacey Kendi voornamelijk last heeft van vapeurs. De leeftijd.
1: It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight.

0: auto. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op.
4: Ik wil je.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BNE Meezingers 500.
3: Vanaf morgen de hele week
5: Radio BNE.
3: Op Radio BNE. Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Bij zulke spontane festivals spelen DJ's muziek op verlaten terreinen. Er is vaak ook veel drugsgebruik. Het Franse wetsvoorstel daarover is klaar. Maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest plaatsvond, is alles in een stroomversnelling gekomen. Steven de Kranen.
1: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro kunnen krijgen.
0: De illegale rave dit weekend op een verlaten militair domein in de stad Bourges is intussen zo goed als afgelopen. Iedereen die het terrein verlaat, krijgt een fikse boete. Voor de zuidkust van Zweden is een schip onderschept dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens de Zweedse kustwacht voer het onder Syrische vlag en vervoerde het waarschijnlijk ook geen lading. Er zijn ook vragen over de zeewaardigheid van het schip. Rusland zet de schepen van zijn schaduwvloot in om de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne te omzeilen. Het is al de 3e keer dat Zweden een schip uit de Russische schaduwvloot aanhoudt. Begin maart enterde het Belgisch leger ook al een olietanker van de Russische schaduwvloot. En in de Champions League, of in de Champions Playoffs beter van het voetbal, is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Bij winst kan Club over Unio naar de leiding springen. Tom Boudewijl, ze zijn een half uur aan het spelen. Hoe staat het daar?
2: 0-1, dus bij deze stand is Club Brugge de nieuwe leider. Een goal was het al redelijk vroeg. Een own goal van de basisdebutant bij Anderlecht, Mathis Angeli, op voorzet van Forbes. En Trezoldi duwde hij de bal over de eigen doellijn. 0-1. Het is een snelle openingsfase geweest, maar ondertussen heeft het spel heel lang stilgelegen aan botsing tussen doelman Jakkers en verdediger van Anderlecht, Diarra. En beide zijn ondertussen moeten vervangen worden. Dus de match moet weer een beetje op gang komen. We voetballen 28 minuten, maar er zullen veel minuten bij komen straks op het einde van de eerste helft. En de tussenstand in het voordeel van Club Brugge 0-1.
0: Dankjewel, Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe Playoffs. Het blijft, of het telt, wel evenveel punten als Westerlo en Genk. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen- en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ik onthoud vooral ideaal amazing weer. Op de binnenring rond Brussel vertraag je momenteel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
4: Radio BNE, The Ratback.
5: Vanessa van Hoven.

zijn 3 mei. Veel lenteplaten, had ik gezegd. En ook Jennifer Hudson trok de frisgroene natuur in, waar ze stuitte op de Very Strange Enchanted Nature Boy. Een jongen die alles wat je moet weten in dit leven niet op de schoolbanken leerde, maar van het leven zelf. Het enige dat telt is graag zien en graag gezien worden. Amen. Het is nu niet echt het ideale weer om in de bossen te gaan wandelen. Dus mocht je je toch gewoon binnen op de lenteschoonmaak willen storten, zet dan lenteliedjes op, zoals dit van Katie George.

0: zotgoed natuurlijk. On the Sunny Side of the Street. Met Ella Fitzgerald en het orkest van Count Basie. Daar wil je natuurlijk zitten om een terrasje te doen ook. We zullen heel braaf starten, stel ik voor. Met koffie. Is het daar al te laat voor? Randgevalletje. Het is Yara die inschenkt. Als het ook thee met melk mag zijn. Voor mij dan graag eentje met een half suikertje.
1: Ik voel me zo verlaten. Ik deed geen oog dicht.

Jarra en koffie. Misschien niet heel verstandig op dit uur van de dag. Je kunt wakker liggen, maar dat zou absoluut geen ramp zijn. Morgen houdt de Radio BNE Meezingers 500 je alert. Trouwens, van cocktails val je misschien sneller in slaap. Maar je verschijnt echt niet wakkerder op je werk.

Brias Konberg cocktails for two. En die hebben we de smaak helemaal te pakken. Laat je trakteren op een glas dure whisky door de jonge Canadese crooner Alex Bird. Je tandenpoetsen kun je straks ook nog doen. Een kus die naar whisky smaakt is beter dan een kus die naar tranen smaakt. Spreekt voor zich.

0: en een kusje.
1: Zo'n klein kusje.
0: In het donker.
1: Pikje donker.
2: Dat is iets voor jou en mij.
3: Je hoorde dat dit niet gisteren is opgenomen. Chris Sent en Henk de Bruin. Ja, zo'n kusje. Ja, doe je beter in het donker en zonder pottenkijkers. Ik heb de lichten gedoofd en ik heb mijn blik afgewend. Echt waar. En daarvoor zong Alex Bird Whiskey Kisses. Nog een lentelied nu door Carol Welsman. Wie is Carol Welsman, vraag je? Welsman is de prachtige, blonde en lichtjes fenomenale jazzzangeres en pianiste uit Canada die niet Diana Krall is. Welsman was er namelijk eerst.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
4: VRT Radio BNE Live.

Verminne, die deze maand 75 wordt. En daar hebben wij grote plannen mee hier op Radio BNE. Fans mogen die verjaardag nu al met fluo in de agenda zetten. 22 mei, dat is een vrijdag. Niet-fans die doen dat eigenlijk ook beter, want die dag ga je zijn repertoire pas echt leren kennen en omarmen. Verjaardagen vieren wij op Radio BNE, zoals we de lente vieren, in stijl. En in ons goede goed.

0: zal zeker al bijna 100 jaar geleden zijn dat Irving Berlin dit liedje componeerde, maar de Puppini Sisters en de Pasadena Roof Orchestra sluurden het met groot gemak de 21ste eeuw in. Putten on the Ritz.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: The Standards. Dat is een album dat Gloria Estefan opnam in 2013. Daar moest ook een versie van Smile van Charlie Chaplin op. Ze schreef zelf Spaanse en Italiaanse woorden erbij. En ze vroeg Laura Pausini om met haar mee te zingen. Prachtig duet dit.
3: Rie, cuando estés

Harry Connick Jr. met een liedje uit de film Annie. You're never fully dressed without a smile. Nu het bekendste liedje uit Annie was natuurlijk Tomorrow. Tomorrow there will be sun. Dat nu net niet. Maar er vallen wel heel veel meezingers uit de lucht. Dag 1 morgen van de Radio BNE Meezingers 500. En daar wordt een mens minstens zo vrolijk van als van mooi weer. Trouwens, die Tomorrow deed mij denken aan het volgende liedje. En Amy Winehouse zong dat met volle overgave.

0: Maar natuurlijk, daar moet Amy Winehouse zich nu echt absoluut geen zorgen over maken. Will you still love me tomorrow? Jeff Van Kamp liet ons eigenlijk vandaag kennismaken met die Standards-plaat van Gloria Estefan, was zijn suggestie. Is daar heel blij mee, laat hij weten via de app. Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om nog een andere suggestie te doen? Een tour langs Vlaamse culturele centra en theaterhuizen met The Great American Songbook door het duo Vanessa en Yannick. En als afsluitende show een concert in de Koningin Elisabethzaal. Ik koop de eerste ticketjes. Kans is groot dat je de enige bent, chef. Ik laat het zingen echt waarover aan professionals zoals Yannick. En Danny en Bernie die zeiden, zo fijn om Yara te leren kennen vandaag. We kenden haar niet, maar ze doet ons denken aan Rita Reis en die is altijd top. Rita mag nu nog. Fijne avond.
1: Zon en zout. Ice cream.

0: auto. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op.
4: Ik wil je.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BNE Meezingers 500.
3: Vanaf morgen de hele week
5: Radio BNE.
3: Op Radio BNE. Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Franse staatsmedia hebben meer details vrijgegeven over het vredesplan dat de regering via Pakistan aan de Verenigde Staten heeft overgemaakt. Het gaat om een 14-puntenplan dat volgens Iran tot een duurzame vrede kan leiden in de regio. Zo zou het tijdelijk staakt het vuren binnen de 30 dagen tot een einde van de oorlog moeten leiden. De straat van Hormuz wordt door Iran terug volledig opengesteld als de Verenigde Staten de blokkades van Iraanse havens stopzetten. Duidelijke beloftes over het nucleaire programma zouden niet gedaan worden. Eerder vandaag zei president Trump het plan te willen bestuderen. Iraanse staatsmedia melden zo net dat de Verenigde Staten ook al geantwoord zouden hebben vanavond. En dat dit antwoord door de Iraanse regering nu onderzocht wordt. In Luik is vandaag de synagoge weer opengegaan die in maart het doelwit was van een aanslag. Onbekenden hadden toen 's nachts een bom doen afgaan in het portaal. Er vielen geen gewonden, maar er was wel heel wat schade. De aanslag werd achteraf opgeëist door een onbekende terreurgroep die vermoedelijk werd aangestuurd vanuit het Midden-Oosten. Bij de heropening vandaag waren onder meer de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten aanwezig en ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Naar de titelstrijd in het voetbal dan, want in play-off 1 is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Met een overwinning kan Club over Union naar de leidersplaats springen. Tom Boudeweel, hoe staat het daar in de tweede helft?
1: Het ziet er heel goed uit voor Club Brugge, want net twee doelpunten net voor het uur. In twee minuten eerst de Forbes met de 0-2 en dan de 0-3 meteen daarna van Christos Tsolis. Club Brugge had al snel gescoord, een own goal van Angeli, de nieuwe Anderlecht centrale verdediger. 0-1 in een spectaculaire openingsfase, maar dan viel het wat stil door een botsing tussen Jakkers en Diarra, allebei vervangen. En Anderlecht opende dan sterk helemaal naar het einde en drukte Club Brugge weg. En dat was ook zo in het begin van de tweede helft. Maar dan Club Brugge op de counter. Eerst Forbes en dan Tsolis. En zo Club na ruim een uur 0-3 voor.
0: Dankjewel Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe play-offs. Het telt wel evenveel punten als Westerlo en Genk. En op dit ogenblik speelt Dender tegen La Louvière. Dat is dan weer in de degradatieplay-offs. Daar staat het 2-1 voor Dender. Dender moet wel al zeker de barragewedstrijden om het behoud nog spelen. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog, vanaf de namiddag opnieuw buien. En dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. De tunnel verbindt het centrum van de stad met Linkeroever en verder door het Waasland. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van. Voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt, zoals pendelbussen, veerboten over de Schelde en treinen die nu rijden van en naar het heropende station Linkeroever. Nog een hele tijd zullen reizigers begeleid worden om het juiste vervoersmiddel voor hun traject te kiezen, zegt Frederik Withok van de Lijn.
1: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn aan het Frederik van Edeplein en aan Opera. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
0: Op een cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het hantavirus. Dat virus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn voorlopig al 6 passagiers ziek geworden. 3 van hen zijn dus gestorven, een 4e is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. Daardoor wipt club over kampioen Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
2: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En er is op dit ogenblik nog 1 wedstrijd aan de gang. In de degradatieplay-offs staat het tussen Dender en La Louvière 2-1. Die match is wel bijna gedaan. Dender is al zeker van de barrages om het behoud. En na een maand pauze is het Formule 1 seizoen hervat met de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. De Italiaan Kimi Antonelli won er zo net voor Mercedes zijn 3e grote prijs van het seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2e in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3e. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog, minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog, vanaf de namiddag opnieuw buien en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Maar wat heeft de liefde ook hier niet verricht? Want nu schuift gordijntje nooit nog voor me dicht. Door het open venster dat men vroeger sloot, lag ik op

0: avond 14 nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat vanuit Argentinië op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Wim Schepens, wat weten we al?
1: Wel, er zouden 6 mensen ziek geworden zijn aan boord. Bij 1 van hen is het Hantavirus aangetroffen. Omdat ze alle 6 min of meer dezelfde symptomen hadden, wordt er vermoed dat ze allemaal besmet waren met het virus. Nu, besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Bedankt, Wim. Komende nacht gaat de Antwerpse Premetrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van en voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt. Dat zegt Frederik Wittok van vervoersmaatschappij De Lijn.
2: De ruggengraat van die alternatieven is de P5-pendelbus tussen Frederik van Eeden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen. En kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
0: In het zuiden van Marokko zijn 2 Amerikaanse militairen vermist geraakt tijdens een internationale militaire oefening. De Verenigde Staten, Marokko en andere Afrikaanse landen hebben een reddingsoperatie gestart. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten houden elk jaar een grote militaire oefening in Afrika met verschillende partnerlanden uit de NAVO en Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En daardoor wipt Club over Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
3: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En ondanks die veroverde leidersplaats ziet de aanvoerder van Club, Hans van Aken, toch nog 1 groot werkpunt voor zijn club.
4: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegen krijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
0: Nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten gewonnen. Zijn 3de al dit seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel of mist. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral in de namiddag kans op buien. Wel zacht tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 2014 nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze collega's van de NOS dat beide doden een Nederlands echtpaar is. Dat Hantavirus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn 6 passagiers ziek geworden, 3 van hen zijn dus gestorven. 1 van de zieken is in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Merz sprak erover vanavond in een televisieinterview met de Duitse publieke omroep ARD. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook aan dat nog dit jaar zal gestart worden met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zegt Merz.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen een andere mening heeft als wij, maar dat ändert niets daran, dat mijn overtuiging blijft dat die Amerikaner voor ons wichtige partner zijn, die wichtigsten im Nordatlantischen Bündnis, en dat we een gemeinsames interesse daran hebben dat Europa en Amerika den weg gemeinsam gehen.
0: In de Royersluis in Antwerpen is de berging van de Sola Gracia vanavond succesvol afgerond. Het schip zonk 5 april. De voorbije dagen werd de lading uit het schip gehaald, zodat vandaag bij laagtij dat schip uit het water kon gehesen worden door de bergingsmaatschappij. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Het won vanavond met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats. Carlos Forbes was een van de doelpuntenmakers. Er zijn nog 4 wedstrijden, 3 thuismatchen voor Club. Forbes weet wat Club nu moet doen om kampioen te spelen.
2: It means that we just have to keep going like this and win every single game and to become champions. Yeah, now we're going to have the fans behind us and I think it's going to give us a big push.
0: Anderlecht strijdt ondanks 3 nederlagen op rij nog om Europees voetbal. De komende weken worden belangrijk, zegt verdediger Marco Cana.
3: We spelen zondag tegen Gent. Voor die 4e plek blijft ook een doel. Europees voetbal is super belangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden super belangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst. Eerlijk gezegd, dus Gent, Brugge, Union, moet je altijd gaan voor de winst.
0: En in Italië is de kampioen ondertussen wel al bekend. Dat is Inter Milan, na een 2-0 zege vanavond tegen Parma. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, wel zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Annette Korte. De Amerikaanse president Trump zegt vanavond dat er positief overleg is geweest met Iran. Aanleiding is het vredesvoorstel dat Iran eerder had overgemaakt aan de VS. Over het 14-puntenplan zijn zondag meer details vrijgegeven. Wat Trump nu precies positief vindt en waar er nog knelpunten zouden zitten, is voorlopig niet duidelijk. Ondertussen zegt Trump ook dat de Amerikaanse marine vanaf maandag schepen die vastzitten door de blokkade van de straat van Hormuz zal begeleiden richting hun bestemming. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert ondertussen de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook nog aan dit jaar te starten met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen een andere mening had als wir, maar dat ändert niets daran, dat mijn overtuiging blijft dat die Amerikaner voor ons wichtige partner zijn, die wichtigsten im Nordatlantische Bündnis, en dat we een gemeinsames interesse daran hebben dat Europa en Amerika den weg gemeinsam gehen.
0: Vanavond rijden voorlopig de laatste trams door de Premetro-tunnel tussen het Antwerpse stadscentrum en Linkeroever. De tunnel onder de Schelde gaat vanaf vannacht 11 maanden dicht voor grondige en noodzakelijke renovatiewerken. Antwerps schepen van mobiliteit, Koen Kennis, is ervan overtuigd dat de alternatieven in het minder hinderplan, waar een jaar aan is gewerkt, zullen werken.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat de vermoedelijke uitbraak met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip onderzoeken. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 passagiers zijn ondertussen gestorven. Uitleg door Wim Schepens.
3: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat bij de 3 doden er zeker 2 Nederlanders zijn. Het schip was onderweg van Ushuaia in Argentinië richting de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal na de 1-3 winst bij Anderlecht vanavond. Clubcoach Ivan Leko is trots op zijn spelers, zegt hij.
4: Mainly feeling is very proud of my team, of my boys, of everything what we are doing. It's pressure every day. When you are chasing, you cannot allow yourself misstep. Football is very dynamic. Today is like this. And then from tomorrow is new day.
0: Club heeft nu een puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat 4de. En in het Italiaanse voetbal is de landskampioen wel al bekend. Internazionale uit Milaan heeft er voor de 21ste keer in de geschiedenis de Scudetto gewonnen. Zo wordt de landstitel in Italië genoemd. Inter versloeg in eigen huis vanavond Parma met 2-0 en is op 3 speeldagen van het einde zeker van het kampioenschap. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral na de middag kans op bui. Wel opnieuw zacht, tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas een gezicht.

giraf, zei Dikketje Dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af, zeg giraf.

0: de nacht, de VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen uit de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. Trump liet ook nog weten dat er de voorbije avond constructieve gesprekken zijn geweest met Iran over het Iraanse vredesvoorstel. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is een onderzoek gestart naar de hantavirusbesmettingen op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 6 mensen zijn ziek geworden aan boord, 3 van hen zijn intussen overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De premetrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Anderlecht gewonnen met 1-3. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke overwinning dus, vond ook Brugge-speler Christos Tsoris.
3: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
0: Club heeft nu een punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4de plaats. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: in Bermo. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft ook bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Een Spaans regeringsvliegtuig met premier Pedro Sanchez aan boord heeft onverwacht een noodlanding moeten uitvoeren in Turkije. Sanchez was met het vliegtuig op weg naar een Europese top in Armenië. Er zou aan boord een technisch probleem vastgesteld zijn, maar meer details daarover zijn er voorlopig niet. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt